Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
0: Morgenavond is er een herdenking bij het homomonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
2: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
10: Deze week in Muziek Magazine. Hans Loter met het Stiltecentrum.
11: En deze week en de komende maand doen wij een tweedelige serie over de VPRO. Ja, die bestaat dit jaar 100 jaar, lieve luisteraars. En 40 jaar geleden werd er een prachtige serie over gemaakt. Dat heette toen 60 jaar vrijzinnig. We gaan in deze uitzending en volgende maand in het Stiltecentrum gaan wij terugblikken naar die serie. Fragmenten uit 5 afleveringen met bijzondere geluidsfragmenten. Natuurlijk. En dat alles in het kader van Het Spoor. En dat bestaat dus nog steeds, hè? OVT Het Spoor terug. We laderen dat met grammofoonplaten die ik gevonden heb toen ik mijn kasten weer eens moest uitruimen om weer meer ruimte te creëren. En ik vond een aantal platen die zijn in zakken onder mijn bed gegaan. Daarbij heb ik waarschijnlijk een rib gekneusd. Dat is minder prettig, maar ja, je spaart of je spaart niet. En een van de eerste plaat die nu op die draaitafel ligt, dat is een handelsopname uit begin jaren 60. Een van de eerste opnamen van het Concentus moet je zeggen, Musicus Wien, onder leiding van Nicolas Anoncourt, van de Brandenburgs Concerten van Johann Sebastian Bach. Op originaal instrumenten, zoals dat zo mooi staat, uit 1721. Dus het zijn instrumenten die bespeeld werden al tijdens het leven van Johann Sebastian Bach. Luister u naar het eerste deel uit het derde Brandenburgs concert. En de tempoaanduiding is Allegro. En daarna stromen we meteen door in de eerste aflevering van deel uit de eerste aflevering van 60 jaar vrijzinnig.

0: 5 uitzendingen aandacht voor dat begin. Wat stelde het vrijzinnig protestantisme eigenlijk voor in de jaren 20? Wat voor figuren waren de oprichters Spelberg en Bruining? En was de VPRO toen ook al zo dwars? Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
1: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
2: Maar wij willen hier toch beleiden dat het heimwee naar de verbondenheid van allen met allen in ons leeft. Wij willen dat in het bijzonder beleiden op dit gewichtig ogenblik, nu wij tegenover onszelf en tegenover de buitenwereld rekenschap afleggen van ons eigen geluid, ons eigen vrij geluid.
3: En na 20 minuten stopte de hele zaak en kwam de technicus, die kwam binnen en die zei: schijn maar uit, maar wil u misschien alle twee even helpen, want er is iets losgeraakt in de zender, in de zendmast. En toen zijn we met z'n drieën daar een ladder opgeklommen in de storm. En toen kon die man, die kon daarboven een paar touwtjes aan elkaar knopen. En nou ja, na 20 minuten even. Nou luister, we beginnen weer.
4: En zo werd op 29 mei 1926... in de bestuurskamer van de doopsgezinde kerk aan de Singel de vergadering van de centrale commissie een ogenblik geschorst en de constituerende vergadering van de vrijzinnig protestantse radioomroep gehouden. En onze VPRO begon op dat ogenblik zijn tocht door de radiowereld, zich bewust van een grote taak die hen van Gods wegen was opgedragen.

In den beginnen, en dat was omstreeks 1919, waren er een paar fabrikanten in Nederland die radiotoestellen bouwden. Maar omdat een radio absoluut niet interessant is voor het grote publiek als er geen leuk geluid uitkomt, moesten er ook programma's gemaakt worden. En dat gebeurde dus. De fabrikanten begonnen zelf muziekuitzendingen te verzorgen en de eigenaar van de Nederlandse seintoestellenfabriek te Hilversum was de eerste die dat zelfs landelijk deed. En hij deed meer. Hij zette een omroepcomité op om de luisteraars bij de programma's te betrekken. Zo ontstond de Hilversumse draadloze omroep, de voorloper van de AVRO, die snel populair werd in het land. Zo populair dat vertegenwoordigers van de maatschappelijke groepen in het verzuilde Nederland snel de grote waarde van het medium radio begonnen in te zien. Want als je muziek via de ether kunt uitzenden, kun je ook een preek of een lezing een veel groter bereik geven dan een kerk of een zaal. Nu hadden de fabrikanten er geen enkele moeite mee om zendtijd te verhuren aan een kerkgenootschap. En zo geschiedde. De protestanten stichtten als eerste een speciale omroepvereniging, de NCRV, waarop de katholieken en de socialisten niet achter konden blijven en hun eigen zuil in Radioland opzetten.

0: Juist in die twintiger jaren begon nog een groep zich samen te bundelen. Dat waren de vrijzinnig protestanten. Ze waren in vele kerken te vinden, maar in 1923 stichtten ze een eigen centrale commissie voor het vrijzinnig protestantisme. En het was in die commissie dat het woord radio voor het eerst viel. Want al waren ze dan verdeeld over vele kerken, via een eigen omroep zouden de vrijzinnigen zich toch als groep kunnen manifesteren. Op 29 mei 1926 werd in die commissie dan ook de vrijzinnig protestantse radioomroep opgericht. En één dag later, op 30 mei, huurde men al zendtijd voor het eerste VPRO-programma. Die vrijzinnig protestanten, wat waren dat eigenlijk voor mensen? Hoe belangrijk waren ze als groep of beweging in de jaren 20? Daarover professor Heije Faber, die in 1932 dominee werd en al snel betrokken raakte bij de VPRO. Eerst voor het houden van radiopraatjes en later ook als bestuurslid.
1: Ja, u moet dat zo zien, zo zien wij dat graag tenminste. Dat in Nederland, in het kerkelijk leven, daarnaast de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk en de officiële protestantse kerken die uit het Calvinisme zijn voortgekomen, hè, dus de hervormde kerk, de oorspronkelijke staatskerk en de latere gereformeerde kerk die zich in het eind van de vorige eeuw heeft afgescheiden, er altijd een stroming geweest is die men wel eens de derde stroming in Nederland heeft genoemd en die teruggaat op een figuur als Erasmus bijvoorbeeld. Toen in de tijd, zo in de tijd van Erasmus en om Erasmus heen, is er een soort van beweging geweest van, ja, om het christendom ook cultureel een soort betekenis, een soort functie te geven. Dat waren mensen die de Bijbel gingen bestuderen, niet alleen om de inhoud, maar ook hoe was hij ontstaan en wat is de historische waarde van wat daar staat. Het waren mensen die zich interesseerden voor kunst, voor mystiek. Thomas à Kempis bijvoorbeeld met zijn Navolging van Christus komt eigenlijk uit deze stroming. Mm-hmm. En die stroming heeft erg veel invloed gehad, dat weten we nu door historische onderzoekingen, in de Nederlandse provinciesteden. Daar was een soort bourgeoisie aan het ontstaan, een soort burgerdom aan het ontstaan, dat eigenlijk niet zozeer thuis voelde in die Calvinistische volkskerk. En dat in allerlei kleine groepen en kleine kerken, vaak ook wat wij noemen schuilkerken, hè, kerken ergens achteraf, dan samenkwam en een soort godsdienstig leven leidde. De remonstranten zijn daar een heel duidelijk voorbeeld van, maar ook de doopsgezinden kun je daartoe rekenen. Nu, deze iets wat verborgen stroming, die toch erg nauw samenhangt met het Nederlandse volkskarakter, die is in de 19e eeuw tot een grote ontwikkeling gekomen. Toen is er ontstaan, met name dus in Leiden, de zogenaamde moderne theologie, een modern onderzoek van de Bijbelboeken, historisch kritisch onderzoek. Er is een soort openheid gekomen voor de moderne natuurwetenschap. Er zijn een aantal mensen gekomen die zeiden, wij willen christendom en cultuur niet als tegenstelling zien, maar met elkaar in verbinding brengen. Een nieuw soort christendom als het ware laten ontstaan dat de beste verworvenheden van onze moderne cultuur in zich heeft opgenomen. Nou, dat is eigenlijk het vrijzinnig protestantisme. Het is nog misschien een beetje groot ideaal, maar het is toch wel een beetje de geest van waaruit het vrijzinnig protestantisme heeft geleefd. En dat heeft de VPRO, althans in die tijd, ook altijd willen proberen te brengen en te belichamen.
0: Degenen die zich de beginperiode van de vrijzinnig protestantse radioomroep nog kunnen herinneren, associëren daarmee onmiddellijk één naam. Die van dokter Nicolette A. Bruining, die in feite het initiatief nam om het vrijzinnige woord ook in de ether te laten klinken. Ze was 30 jaar lang voorzitter van het bestuur van de VPRO. Ze schreef ook stukken voor het blad Vrije Geluiden, ze verzorgde uitzendingen en ze was voorganger in remonstrantse diensten. Maar voordat ze met de radio in aanraking kwam, gaf ze les aan de kweekschool in Den Haag.
2: Daar kreeg ik weet niet precies meer in welk jaar dit was, maar ik denk in 1917 of 1918, een wenk dat ik na mijn les eens even in het natuurkundelokaal moest komen. Daar zou ik iets beleven. En ik beleefde er iets. Na enig wachten en twijfelen of er wel wat gebeuren zou, hoorden we plotseling geluiden. Geluiden die woorden gingen vormen en zinnen werden. Totdat wij in ademloze spanning een bericht opvingen dat ons meedeelde dat de spreker zich in een laboratorium van de Technische Hogeschool in Delft bevond, die zich in verbinding stelde met onze school in Den Haag. Een wonder was het, meenden wij. Ja, een wonder. Maar tegelijkertijd een experiment en een sport. En zo werd het in die dagen door de meeste mensen beschouwd. Behalve zij die als amateurs zich erop wierpen en 's avonds en vooral 's nachts met een ware hartstocht berichten trachten op te vangen die van verre tot hen kwamen, ging dit werk, of moet ik zeggen deze liefhebberij, wat het toch voor veel mensen was, buiten de meerderheid van de mensen om. Daarom heeft de radio zich met zoveel moeite een weg moeten banen in grote groepen van ons volk. Maar de amateurs bleven werken en zoeken. Ze bouwden toestellen en ze luisterden. Ze vingen berichten op, al was dat aanvankelijk ook verboden. Ze probeerden zelf te zenden en ze sloten zichzelf aan een.
0: Dominee Hugeholtz en dominee Boer waren de eerste vrijzinnige predikanten die erop aandrongen om godsdienstoefeningen per radio uit te zenden.
2: Zo kwamen deze beide predikanten terecht bij een kleine zender in Den Haag in de Oude Molstraat, waar men een uur zou kunnen huren en die vrij wat goedkoper bleek te zijn dan de Nederlandse seintoestellenfabriek in Hilversum, die ook programma's uitzond. Dus koos men de Oude Molstraat in Den Haag. Voorts was reeds het verzoek gericht tot professor Roesing om de preek te willen houden, en mij vroegen ze om voor een koortje te willen zorgen, wat mij wel mogelijk was omdat ik de kweekschool achter de hand had. Levendig herinner ik mij de besprekingen die aan deze uitzending vooraf gingen. Met de muziekleraar, de heer P. Jonker, besprak ik de zaak. Professor Roesing zong de liederen die met grote toewijding werden ingestudeerd door een meisjeskoortje. Ik ben er zeker van dat sommigen van deze zangeressen op dit ogenblik wel naar mij luisteren. En ook dat zij zich met mij herinneren hoe wij alle met professor Roesing in dat kleine kamertje zaten dat als studiodienst deed, geschaard om een ongelooflijk grote microfoon die op een geweldige tafel stond. Terwijl professor Roesing sprak, zat ons koor onder de tafel, omdat er anders geen plaats voor hen was. Moesten ze zingen, dan kwamen ze tevoorschijn. Na afloop snelde ik naar het huis van dominee Boer, waar mijn moeder geluisterd had. Het bleek dat de resultaten maar droevig waren. Men had vrijwel niets verstaan. Dominee Boer vertelde dat hij vermoedde dat de tekst geweest was: Heer, ik geloof, kom gij mijn ongeloof te hulp. Want ze hadden enige malen de woorden geloof en ongeloof na elkaar horen zeggen. Maar dat was ook alles. Mevrouw Roesing, die in Leiden geluisterd had, had geen woord gehoord. Wel een pover resultaat van zoveel ernstige voorbereiding.

0: De tweede persoon, die onuitwisbaar verbonden is met de VPRO in de eerste 37 jaar van zijn bestaan, is dominee Everhard Dirk Spelberg. Spelberg was vanaf het begin directeur van deze omroep en naar zijn preken werd via de ether gretig geluisterd. Hij schreef de hoofdartikelen in het blad Vrije Geluiden en in 1935 startte hij zijn rubriek Gesprekken met luisteraars, waarin hij elk denkbaar onderwerp aan de orde stelde, van het bestaan van God tot en met de zin van avant-gardistische poëzie.
1: Ik herinner me nog een keer dat wijle Dr. Horace de Haas is voor ons sprak. Dat was in de oude, alleroudste studio van de Nederlandse seintoestellenfabriek. En we zaten daar en hij was bezig. Dat waren toen nog verhalen van 3 kwartier die de luisteraars moesten aanhoren. En na 20 minuten stopte de hele zaak en kwam de technicus. Die kwam binnen en die zei: schijn maar uit. Maar wil u misschien alle twee even helpen? Want er is iets losgeraakt in de zender. En in de zendmast. En toen zijn we met z'n drieën daar een ladder opgeklommen in de storm. En toen kon die man, die kon daarboven een paar touwtjes aan elkaar knopen. En nou ja, na 20 minuten zeven, nou luister, we beginnen weer. En zo zit het eigenlijk.

0: Het vrijzinnig protestantse deel der natie was moeilijk te bereiken, doordat het verspreid was over de vele protestantse kerkgenootschappen en groeperingen, en moeilijk te organiseren door haar kritische en eigenzinnige levenshouding. Toch moest die groepering gebundeld worden in een uitvoerend comité dat slagvaardig te werk kon gaan. Zo ontstond de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme, die tot doel had mede te werken aan betere onderlinge organisatie van de vrijzinnig protestantse groepen in ons land, opdat deze zich van hun gemeenschappelijk bezit en hun gemeenschappelijke taak in deze tijd duidelijker bewust maken. Een vage formulering, maar dat de radio daar een belangrijk middel in zou kunnen zijn, was de commissie al snel duidelijk.
1: Van het begin af was ik secretaresse van deze commissie en mee was ter oren gekomen dat onder voorzitterschap van de minister, ex-minister Postuma, een commissie bezig was de radioomroep in Nederland te regelen, maar dat deze commissie geen enkele vrijzinnige protestant bevatte. Ik heb mij toen tot de voorzitter gewend met de vraag of het niet mogelijk was dat in deze commissie nog een nieuw lid en wel een vrijzinnig lid kon worden opgenomen. En toen heer Postuma hoorde dat de CC er was, waarin alle vrijzinnige groepen een zitting hadden, was hier niets tegen. Triomfantelijk meldde ik dit in een CC-vergadering, waar ik kortweg uitgelachen werd. Niemand voelde er iets voor. Toen ik er de nadruk op legde dat in deze commissie werk voor de toekomst gedaan werd, waaraan de verschillende godsdienstige groepen toch deel hadden, zodat ik meende dat ook wij daar een taak zouden hebben, meende men dat ik dan daar zelf maar in moest gaan zitten. Dat was allerminst mijn bedoeling geweest. Maar toen niemand er ook maar enigszins over dacht, ben ik gezwicht voor de overtuiging dat het ons niet voorbij mocht gaan. Dat het onze plicht was aan dit werk mee te doen, werd mij nog duidelijker toen de commissie Postuma vervangen werd door de commissie Ruys de Berenbroek, waarin in plaats van iedereen 3 katholieken, 3 orthodox protestanten zitten kregen. Ik kwam er als enige vrijzinnige protestant in, maar ik ben er zeker van dat ik er niet in gekomen zou zijn, en het hele vrijzinnig protestantisme niet, als ik niet tevoren in de commissie Postuma had gezeten. In de commissie Ruys was intussen besloten dat zendtijd alleen kon worden verleend aan verenigingen die minstens 3000 leden achter zich hadden. In onze CC had zich een radiocommissie gevormd, zodat ik daar niet meer alleen stond. Dominee Spelberg, toen nog student, werd geacht de meest geschikte man voor deze commissie te zijn, omdat hij, het is wel bekend, een neef had die een radiotoestel gemaakt had. En dominee J. de Graaf uit Naaldwijk was de derde in onze commissie, want die had eens geschreven dat de CC dit werk ter hand moest nemen, want hij wist dat er mensen in het Westland waren die luisterden. En dat zou wel toenemen, dacht hij.
2: En tot zover een fragment van de eerste aflevering over de geschiedenis van de VPRO. 60 jaar vrijzinnig en uitgezonden 40 jaar geleden dus, door de VPRO in het programma Het Spoor. Voor al diegenen die zeggen, waar kunnen we dat helemaal horen? Helemaal compleet bewaard is de serie niet, maar het overgrote deel wel. En dan kunt u terecht bij de Schatkamer. U weet wel, het archief van de NPO, die onlangs is geopend. Daar is nog lang niet alles in terug te vinden, maar heel veel wel. En wij gaan gewoon door met de snippets uit deze serie. En die hoorden overigens daarvoor het Allegro uit het derde Brandenburgs concert van Bach door Concertos Musicus Wien, omleiding van Nicolas Anoncourt. Plaat die nu onder de naald ligt is een plaat uit de beroemde reeks Debut, of ja, Debut was de Franse titel, Debut of Debut van de Deutsche Grammophongesellschaft. Gekende gezelschappen die voor het eerst een plaat maakten op dat label. En dat was een serie die werd gemaakt zo tussen 1965 en 1975. De plaat die ik hier in mijn handen heb en die al heel lang in mijn kasten stond, maar nu dus onder mijn bed ligt, is die van het Amati Ensemble Berlin. En zij maakten een plaat geheel gewijd aan muziek van Bartok, Stravinsky en Anton Webern. U gaat luisteren naar het Concerto in D, gecomponeerd in 1946 door Stravinsky in Amerika in Hollywood. En drietal delen, vivace, moderato con moto, moderato tempo 1, arioso andantino en rondo allegro. En daarna gaan we door naar een fragment uit de tweede aflevering uit die reeks 60 jaar vrijzinnig. En dat gaat dan over de Tweede Wereldoorlog. En we sluiten af met een aantal klankjes Anton Weberen. En dan is deze uitzending weer voorbij met die wetenschap dat hierna natuurlijk de Golden Oldies Revival is, met niemand minder dan de meester van dit programma, Tom Bos in de gelederen. Maar eerst Stravinsky, en ik wens u nog een hele fijne dag. Tot volgende maand, want dan gaan we verder met fragmenten uit de afleveringen 3, 4 en 5 van die prachtige serie 60 jaar vrijzinnig van de VPRO. Veel luisterplezier.

Deze week in Muziek Magazine. Hans Sloter met... Het Stiltecentrum. Het Stiltecentrum.

0: Het kan ook zijn dat de Duitse censuur die laatste twee regels van Von Deurne gewoon verboden had. Want die censuur was vanaf de eerste dag streng en allesomvattend. Daar kan Attie de Vries over meepraten. Ze kwam een paar dagen voor de oorlog uitbrak in dienst bij de VPRO Radio.
1: Toen zijn er al heel gauw nog een paar dames genomen, omdat de Duitsers hadden ingevoerd dat we iedereen mocht wel blijven uitzenden, maar alle teksten moesten vertaald worden in het Duits, dat ze volledig konden nagaan of wij geen verkeerde dingen zeiden. Nou, zover ik weet, heeft de VPRO zich nooit dingen laten aanleunen van dit moet of dat moet jullie zeggen. Ze hebben wel geprobeerd, nou niet expres op tenen te trappen. Maar je kon nooit weten of je deed, want ik weet niet dat er in Morgenweidingen wat veranderd is. Maar we hadden ook, meen ik, een paar jeugduitzendingen, maar dat moet u maar nakijken. En dan meen ik me te herinneren dat er een dominee was die heel zonder erg toevallig sprak over die ijzertjes die je voor onder je schoen deed. Ja. En onder je hak. Ja. Nou, dat moest geschorst worden, want anders zouden de Engelsen en anderen denken dat we niet voldoende leer hadden. En dat we in Nederland gebrek aan leer hadden. Nou, zoiets komt nooit in je hersens op.
2: Konden de Duitsers vervelende indruk maken?
1: Ja, een verkeerde indruk maken. Nou ja, en we meer van die malle dingen, dat speelt dan eigenlijk meer later. Bijvoorbeeld, alles moest je vertalen. Joodse muziek mocht natuurlijk helemaal niet. Maar je mocht wel Engelse muziek, maar dan mocht het niet Engels heten. En nou is er, ik weet niet, op het ogenblik echt niet de componist, maar dat is Collie Walks Cakewalk. Mm-hmm. En dat mocht je niet zeggen. Je moest er van maken popjes koekjes dans. Nou ja, en meer van die malligheden, hè?
0: Het was niet alles zelfcensuur wat de klok sloeg. Herhaaldelijk probeerden omroepmedewerkers toch, al dan niet in bedekte termen en toespelingen, iets van kritiek te uiten. Zo ook mevrouw Spelberg, die toen de Radio Zondagschool verzorgde.
3: Dat is zo. Ze heeft op 1 december, in het zondagshalfuurtje, 1 december 40, ja, voor de kinderen, zou ze een lezing houden, die dan weer van tevoren moest worden ingeleverd. En daarin heeft ze gezegd dat kort voordat het kindje Jezus geboren werd, waren de mensen in Palestina er minstens even erg aan toe. Even erg als in de tijd die we nu beleven, zei ze dus. Het land werd toen door de Romeinen overheerst en de Joden hadden een ellendig leven, omdat hun volk en hun godsdienst door deze overheersers niet werd begrepen. Nou, in mijn boek heb ik hier ook de tekst staan met het grote letters erop geschreven. Abgelehnt, dus afgekeurd door Van Gorkum. Dit was ook een grote man in die rond van betroonstellen. En in de kantlijn had hij erbij geschreven, typisch VPRO. Dat is ook een uitdrukking die nog wel eens is blijven hangen in de loop der jaren. Maar kort daarvoor had Spelberg zelf, dat was op 27 november... in zijn serie Gesprekken rond de wereld, ook over de Jodenvervolging gesproken op een vrij directe wijze. En dan vraagt hij de luisteraars om zich te verplaatsen midden in het Joodse volk, vooral in de laatste eeuwen van Israëls volksbestaan. Dat Joodse volk had het in die tijd verre van gemakkelijk. Eerst uit het oosten, toen uit het noorden en zuiden, en tenslotte uit het westen waren de vijanden gekomen en hadden het land overweldigd. Het Joodse volk nu is aan de ene kant zeer vroom, maar aan de andere kant ook een zeer nuchter volk. De Joden begrepen zeer goed dat God hun niet zomaar met een handomdraai uit hun ellende zou verlossen. Zo nuchter waren ze wel. Maar ze hebben zich ook nimmer tot op deze dag toe in hun ellende verlaten geweten. Door mensen niet en door God niet. Dat vond ik toch een schitterende tekst die ook uiteraard afgewezen is.
4: En, maar als je dat dan zo ziet, hè, dat ja, Spelberg en mevrouw Spelberg dit soort teksten produceren die vervolgens niet uitgezonden ja, mogen worden, dan is hen toch langzamerhand duidelijk wat er aan de hand is. Dan begrijp je niet dat ze een paar maanden later zo positief kunnen doen over een nationale omroep waarin diezelfde censoren het toch voor het zeggen zullen hebben.
3: Ja, daar ben ik met je eens.
4: Ik begrijp dat niet.
3: Ja, je moet niet vergeten dat de omroepverenigingen, laten we zeggen, VARA, AVRO en KRO, die gingen ontzettend ver in hun samenwerking met de Duitsers, vooral de AVRO en de KRO. En die hebben in november hebben AVRO en KRO een concentratieplan voorgelegd, omdat ze voelden aankomen dat misschien de omroepvereniging maar zou worden opgegeven. Dachten ze kunnen het beter zelf doen dan dat het opgelegd wordt. Een concentratieplan voorgelegd aan de radioraad en indirect dus aan de Duitsers, die hebben het doorgespeeld aan de Duitsers, waarin ze zeiden dat ze Vocht wilden benoemen tot directeur-generaal van die gezamenlijke omroep. En die directeur-generaal zou voldoen aan de eisen destijds. Dat wil zeggen, die zou gewoon meedoen met het systeem. En daar zijn VARA en NCRV zijn er erg kwaad over geworden. En die hebben daar toen met AVRO en KRO overlegd. En hebben ze een paar dagen later weer een nieuw soort plan ingediend. Maar dat ging zover dat Dubois dacht, Dit kan zo niet. Die heeft meegeprobeerd om die vergaande plannen van de omroeporganisaties om mee te doen, om dat een beetje terug te draaien. En die heeft dus op een gegeven moment die functie aanvaard voor die concentratie van de omroepvereniging en heeft eisen gesteld aan het functioneren van die omroep, die door de Duitsers zijn aanvaard, die de omroepvereniging in nood gesteld had. Dat was A, geen antisemitische uitzendingen. B, geen uitzendingen tegen het Koninklijk Huis. En dat waren dus belangrijke voorwaarden. En hij heeft gezegd, als jullie niet aan die voorwaarden voldoen, dan treed ik af. En in deze context heeft ook Spelberg zijn steun verleend aan deze zaak.
2: Er staat hier bij De Jong, ja, inderdaad, dat geen omroep tot opheffing overging. En de VPRO verklaarde zelfs bij monden van haar voorzitter, mejuffrouw dokter N.A. Bruining, akkoord met de concentratie. Dit, zegt ze, had de VPRO altijd voorgestaan.
3: Ja, dat heb ik ook in mijn boek gezegd. Ja, dat was een idiote. Dat zij dus het gevoel hadden, dat bleek ook in het verhaaltje wat ik net heb voorgelezen van Spelberg, dat zij het gevoel hadden van, nou hebben we een raamwerk en waarbinnen we misschien toch kunnen verwezenlijken wat we altijd hebben gewild. Dat is de grote denkfout, vind ik, die ze allemaal gemaakt hebben. Dat ze niet gemeenschappelijk hebben gedacht van, jongens, met die moffen moeten we afrekenen, daar moeten we niets mee te maken hebben. Dat ieder voor zich, of om eerlijke redenen of om oneerlijke redenen, ieder voor zich gedacht heeft, dit is de mogelijkheid om te verwezenlijken wat ik voor de oorlog altijd al gewild had. Die hebben nooit beseft dat die moffen natuurlijk een nood op uit waren om wiens wensen dan ook binnen die omroep te verwezenlijken, alleen hun eigen wensen. In die zin hebben de omroepverenigingen ze laten gebruiken. En heeft ook Spelberg zijns ondanks zich laten gebruiken in die hele concentratie van omroepverenigingen.

0: allemaal gemarchandeerd en geschipperd, toch? En dat gaat door tot ver in 1941. Op het moment dat bijvoorbeeld de februari-staking al geweest is. Dat iedereen die het wil ook kan weten wat er aan de hand is. Ja. Jodenvervolging enzovoort. En dan nog gaan ze door. Vind je niet dat je bijvoorbeeld tegenover de VPRO toch wat te aardig bent?
1: Nou, dat weet ik niet. Je moet alles natuurlijk zien in verhouding tot wat die andere omroepverenigingen hebben gedaan.
0: Waarom?
1: Als, nou ja, dat die het echt...
0: Dat is zo'n beetje van, ik heb een 5 op mijn rapport en dat is helemaal niet zo erg, en de anderen hebben een 4.
1: Ja, kijk, als, ja, nou, dat is, ze zijn allemaal onvoldoende geweest.
0: Ja,
1: dat... En mijn standpunt is dat ze op 15 mei 40 hadden moeten zeggen, we doen niet mee.
0: Ja.
1: We moeten stoppen, dat is een andere zaak. En,
2: maar toen ze eenmaal... Fijne handen.
1: Ja, maar toen ze... uitgaande van het feit dat ze door zijn gegaan... kun je nog nuanceren wie van degenen het slechtste en het beste heeft gedaan. De AVRO heeft werkelijk geprobeerd om met de nazi's mee te doen. Ja. Terwijl de VPRO, en dat blijkt uit alles... geprobeerd hebben om binnen die mogelijkheden zoveel mogelijk anti te doen. Die hebben geen enkele poging gedaan om in het gevlei te komen bij de Duitsers. En wat de AVRO en de KRO wel hebben gedaan. In die zin ben ik vriendelijk voor de VPRO in betrekking tot wat andere omroepverenigingen hebben gedaan. Maar wat ik net al heb gezegd, mijn standpunt is dat je in zo'n situatie onmiddellijk moet stoppen.
0: En de studio's opblazen van tevoren?
1: Nou ja, studio's opblazen, dat, ja. Kijk, dat is toch maar een tijdelijke zaak. Dat had je ook nog kunnen doen. Je had de zendmasten kunnen opblazen bijvoorbeeld. Wat trouwens ook
0: plan
1: was, maar dat is ook niet gebeurd. En, maar in die zin is de VPRO, heeft net de andere de principiële fout gemaakt door te werken. En nog de hoop te hebben, dat vind ik toch een punt dat de VPRO wel uit had kunnen stappen. Toen de omroepverenigingen volstrekt genazificeerd waren. Je hebt dus twee periodes gehad. Eerst de concentratie van de omroepvereniging in december 40. Toen was er nog een soort algemeen programma wat voorbereid werd door de omroepverenigingen. En in maart 1941 worden de omroepverenigingen volstrekt opgeheven. Het is gewoon een nationaal socialistische omroep.

de VPRO die heeft toen opgericht Vrijzinnig Protestants Kerkcomité. En die hebben nog doorgesukkeld tot het VPKC, heeft doorgesukkeld tot augustus. Toen hebben ze vanwege een uitzending het niet meer na te gaan welke een censuurverbod opgelegd gekregen voor 3 maanden. Mochten ze 3 maanden niet meer uitzenden. Hetzelfde is met de Christelijke Radiostichting gebeurd in september. Maar dat tijdelijke verbod is toen omgezet in een definitief verbod.

Met klanken uit het Divertimento van Béla Bartók door het Amati Ensemble Berlin verlaten wij u. En volgende week, volgende maand moet ik goed zeggen, komen wij terug. En dan het tweede deel, naar aanleiding van 100 jaar VPRO. En dat dus aan de hand van de serie VPRO Vrijzinnig, toen de VPRO 60 jaar bestond. En dat is alweer 40 jaar geleden. En deze opname kunt u dus allemaal terugvinden, ook in de schatkamer. Nou, ik zou zeggen, ga daar eens een keer een kijkje nemen voor al uw radiofonische en televisiebehoeften. Er staat heel veel op, kan ik u zeggen. Nogmaals, ik gaf het net ook al aan. Hierna Tom Bos met de Golden Oldies Revival. En ik hoop dat u lekker blijft luisteren, want er is ook nog Gauws tot Proms. Er is Intermezzo, er is de jazz. Kortom, er valt nog veel te beleven bij Gauwstad. Blijf luisteren dus. Tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het Stiltecentrum. Tot dan.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
1: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis. Het thema van deze uitzending is de Love Week. Talita Kiefer en Monica Theo zijn bij ons in de studio en gaan na het volgende nummer iets vertellen over de Love Week in Gouda. Blijft u luisteren naar opwekking 387. Groot en machtig is Hij.

0: luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. Welkom bij ons in de studio, Talita en Monica. Kunnen jullie iets even voorstellen aan de luisteraars? Iets over jezelf vertellen?
1: Yes, ik ben Talita Kiefer. Ik ben ook lid en ik zit bij Jesus Central Church. Ik kom uit Moordrecht. Tenminste, ik kom oorspronkelijk uit Moordrecht. Maar ik woon nu met mijn man in Gouda, in Westergouwen.
0: Aha. Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb geen kinderen. Ik ben wel getrouwd met mijn man Dave. En nu bijna 14 jaar getrouwd. En sindsdien wonen we in Gouda. En eigenlijk al vanaf het begin betrokken bij nu Jesus Central Church. En voorheen God Center Gouda.
0: Aha. En Monica?
2: Ja, ik ben Monica. Ik ben getrouwd met Michiel. Al 17 jaar. En we hebben 3 kinderen. En ik zit ook in Jesus Central Church. En nu 3 jaar betrokken bij de Love Week.
0: Aha. En je zit ook vanaf het begin bij Jesus Central Church?
2: Nee, daarvoor heb ik in een andere gemeente gezeten.
0: Ah, oké. Okay. Ja. In Gouda ook?
2: Ja, ik woon ook in Gouda. Ja.
0: Ja, en er zitten ook wel veel jongeren.
2: Zeker.
0: Daar bij jullie in de kerk.
2: Ja.
0: Dat is wel heel leuk. Komende week begint in Gouda de Love Week. Willen jullie hier wat over vertellen? Wat is de Love Week en hoe kan ik dat zien?
1: Ja, het is alweer het 6e jaar dat we Love Week houden. Het eerste jaar was, het gekke was dat het het jaar van corona was. Het was eigenlijk een lockdown. Dus het was eigenlijk begonnen in het hart van pastor Jeroen Doorstijn. En hij had gezien ook in een kerk in Amerika dat ze dat deden. Toen dacht hij van, hey, hoe tof is het als wij dat hier ook gaan doen. Hij had echt met een andere gemeentelid over hoe kunnen we wat voor de stad doen, voor de stad Gouda. Echt vanuit hart voor de stad. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen van wat kunnen we echt praktisch doen. Niet alleen maar evangeliseren op de straat of op het marktplein. Maar echt praktisch de liefde van God in woord en in daad uitdelen. En toen hebben we het eerste jaar met eigenlijk God Center Gouda toen alleen kleinschalig verschillende activiteiten gedaan. We hadden een vrouwendag georganiseerd. De pakketten die deden we al van meteen af aan. Dat we voedselpakketten gingen uitdelen voor minder bedeelde mensen. Het kids event wat echt is uitgegroeid tot nu honderden kinderen. En ook klussen bij mensen thuis. Dat doen we al vanaf begin af aan in samenwerking met Stichting Present. Dus dat is wel echt heel tof hoe dat is uitgegroeid. En vanaf het tweede jaar hebben we echt gezegd van, hey, weet je wat, we geloven ook dat het iets in de kerkelijk mag zijn, dat we als kerk van Christus, als één lichaam, dat mogen doen hier in Gouda en omgeving. Dus wat mooi is dat eigenlijk vanaf het tweede jaar we steeds meer kerken betrokken hebben en kerkelijke organisaties. Dus dat is echt heel mooi. Ook dit jaar dat er nieuwe kerken betrokken zijn en niet alleen maar betrokken van ze geven een gift of met vrijwilligers, maar ook steeds meer kerken die hun die daarin echt een stukje verantwoordelijkheid pakken en echt betrokken en verbonden zijn met Love Week.
0: Ja, dat is een heel, heel mooi initiatief.
1: Ja, zeker.
0: En hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
2: Dat is eigenlijk 3 jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een workshop te geven voor het vrouwen-event in de middag. Dus toen ben ik eigenlijk voor het eerst een beetje betrokken geraakt en ben ik een workshop gaan geven. Toen dacht ik, wauw, dit is echt zo gaaf. Er zijn zoveel kerken bij betrokken. Ik wil hier meer van onderdeel zijn. Dus toen ben ik wat meer ingestapt.
0: Ja. Leuk. Het lijkt me op zich ook wel een hele organisatie. Maar dat gaat natuurlijk ook wel geleidelijk, denk ik zo.
1: Ja.
0: We gaan nu luisteren naar het volgende lied van Yigdal Yahu, God en God alleen.

0: lied sluit ook wel aan bij wat je zei ook over de visie. En ik denk ook als je een visie van God krijgt, dat hij ook zal voorzien. Ervaar je dat ook met de organisatie van de Love Week?
1: Ja, zeker. Ik zit zelf in het kernteam eigenlijk al een paar jaar. En dan sta je toch elk jaar weer. Komen er altijd wel uitdagingen. Soms financiële uitdagingen van hey, we hebben een plan en de begroting. En dan heb je toch niet het bedrag binnen. Vorig jaar was dat. Of de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers. Je denkt van oh, we komen nog vrijwilligers tekort. Maar tot nu toe heb ik altijd gezien. Het is echt genade van God dat hij altijd weer voorziet. En dat wij moeten doen wat God van ons vraagt om te doen. En hij doet wat wij niet kunnen.
0: Ja, dat houdt het ook altijd spannend.
1: Ja.
0: Zeker. Dat je daarop vertrouwt. Wat is jullie motivatie om dit te doen?
2: Mijn motivatie is vooral Jezus overal brengen. Bij iedereen die dat nodig heeft. Ik ben ook wel erg van de evangelisatie. Dus ik wil ook graag inderdaad dat mensen die dit zo hard nodig hebben. Ook omdat ik zelf in mijn eigen leven heb gemerkt dat hoe belangrijk het is dat we Jezus hebben. Wil ik dat zoveel mogelijk ook uitdragen. En dan wil ik zoveel mogelijk mensen bereiken met Jezus.
0: Ja, en hoe doe je dat dan door middel van die workshops?
2: Ja, dan vertellen we zeg maar natuurlijk ook ons eigen getuigenis. Van waar we vandaan komen en wat Jezus in ons eigen leven heeft gedaan. En in die workshop gaat het ook echt over een stukje identiteit wat je mag bouwen met hem en in hem. En dan gaan we steeds diepgaander eigenlijk. Dus dat is wel, ik vind dat heel mooi.
0: En wat voor workshops geef je?
2: In het begin maandag en dinsdag hebben we vooral creatief en verzorgende workshops. Ook om een beetje, gewoon laagdrempelig, gewoon met elkaar gewoon te kletsen. Ook over hoe sta je in het leven, hoe gaat het met je en dat soort dingen. En dan woensdag en donderdag gaan we er weer wat diepgaandere workshops doen. Zoals omgaan met angst in je leven. Een stukje identiteit. En weerbaarheid. Weerbaarheid ook in het gezin. En de kracht van woorden komen dan ook heel erg terug. Dan hebben we donderdag ook nog een workshop grenzen stellen. En schuldhulpmaatjes ook aanwezig. Dus dat ook in het stukje praktische. En in de tussentijd kunnen we eigenlijk met iedereen gewoon een bakje koffie doen en gezellig kletsen.
0: Ja, dat klinkt goed. Ja. Dus iedereen is welkom.
1: Ja. Ik denk ook dat het mooie van Love Week is, van het is zo laagdrempelig. En precies wat Monica zegt, als je eenmaal zelf gegrepen bent door de liefde van Jezus, dan als het goed is, is dat het mooiste wat je is overkomen. Tenminste, bij mij wel. En dat wil je dat uitdelen aan andere mensen. En misschien zijn we allemaal niet de type mensen wat de markt opgaat of de straat opgaat en gaat evangeliseren. Maar dan is Love Week zo laagdrempelig dat je iets kan doen. Iedereen heeft wel een talent van God gekregen. En dan merk je, doordat ik heb bijvoorbeeld heel veel jaren bij de kledingbeurs geholpen. En wat daar mooi is dat dan kan ik mijn eigen passie, ik hou van kleding. Kan je dan weer mensen die gewoon weinig budget hebben, kan je weer bemoedigen. En terwijl je in gesprek bent, die mensen echt persoonlijke aandacht geeft, staan mensen altijd veel meer open voor jouw getuigenis. Voor, waar ga je doorheen? Heb je gebed nodig? En dan sta je versteld hoeveel mensen er open voor staan om van ik heb eigenlijk wel gebed nodig. Ook al heb ik niks met het geloof. Doordat je zo die persoonlijke aandacht kan geven tijdens zo'n week. Want je gaat het niet het evangelie in hun strot duwen. Nee, we gaan ook kijken van wat hebben die mensen ook praktisch nodig. En dat maakt dat je, ik geloof dat Jezus ook zo was, dat hij ging naar de mensen toe en hij zag de mensen in hun nood, in hun situatie. En ik denk dat dat echt uniek is aan Love Week. Dus ik denk dat iedereen wel kan meehelpen en een steentje kan bijdragen door als vrijwilliger mee te helpen.
0: Ja, het is ook het mooie. Ik hoorde laatst ook van iemand die ging Bijbel lezen met een iemand met een andere achtergrond, geen christelijke achtergrond. En die zag op een gegeven moment van Jezus kwam om te dienen.
1: Ja.
0: En dat was voor haar zo'n eye-opener.
1: Ja.
0: Dat Jezus kwam om te dienen.
1: Ja.
0: En daar gaat ook het volgende lied over van het Urker gemengd koor. Immanuel, toon mij uw liefde.

0: denk dat het lied ook wel goed aansluit bij jullie activiteiten en bij de Love Week.
1: Ja, zeker.
0: Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden en hoe probeer je die te krijgen, te benaderen?
1: Ja, we hebben wel een echte wervingsactie dat we eigenlijk doen vanuit de verschillende kerken. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we de juiste personen binnen de kerken hebben. We proberen altijd... Het kernteam bestaat eigenlijk ook afgelopen jaar zoveel mogelijk uit vertegenwoordigers van verschillende kerken. Zodat je ook daarin ingang hebt. En ik moet zeggen dat afgelopen dit jaar was echt heel tof. Hadden we een wervingsfilmpje. De eerste wervingsfilmpje was met zoveel mogelijk personen vanuit kerken die betrokken waren. En dan stonden ze voor hun eigen kerk en dan zeiden ze, wij doen ook mee. Dus het was al heel erg leuk. En dan vragen we ook van, hey, kan dat ook gezien laten worden op de zondagochtend? Sommigen die doen een brief, of tenminste een mededeling uit vanuit een nieuwsbrief vanuit de kerk. En wij doen ook jaarlijks, proberen we in verschillende gemeentes waar het mogelijk is een soort vrijwilligersmarkt te houden. Of dat dan vragen we van, hey, mogen we een keer iemand vanuit het kernteam of vanuit een van onze teamleiders langskomen om tijdens de mededelingen wat te vertellen. En dat we na afloop staan we dan ook met zo'n Love Week banner en flyers. Dit jaar ook hebben we ook echt met flyers uitgedeeld van als je meer informatie wilt hebben, staat er iemand vanuit het team om wat te vertellen. Neem een flyer mee naar huis, daar kan je ook over nadenken. Dus ja, we zijn echt bezig geweest ook van hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk kerken betrekken en dat kerken ook verantwoordelijk worden om ook zelf vrijwilligers te werven. Voor
0: staan
1: lagen.
0: Jullie ook bijvoorbeeld bij die bij het paasontbijt? Met een stand? Of?
1: We hebben in de eerste paar jaren, omdat Irene Klein-Haneveld, die vertelde afgelopen jaar altijd over de Love Week, want ze was ook kernteamlid. En toen hebben we de eerste paar jaar volgens mij wel met een standje gestaan. En wat Irene dan ook deed toen de tijd, was eigenlijk vanuit paasontbijt ook de vrijwilligers eigenlijk... Een soort van, hoe zeggen dat?
0: Oproepen.
1: Oproepen van, hey, we hadden altijd de afspraak met Irene. We gaan van tevoren nog, we gaan pas werven als paasontbijt is geweest. Zodat we niet in dezelfde vijver gaan vissen. Maar dat we zeggen van, hey, pas eind april gaan we werven van vrijwilligers. En ja, daar hebben we, wat belangrijk is dat je echt mensen hebt vanuit de kerken die echt betrokken zijn. En dan scheelt het ervan. Als mensen al een keer hebben meegedaan, dan weten ze al, hebben ze al van geproefd. En dan
0: worden ze enthousiast.
1: Ja,
0: en,
1: ja zeker.
0: Want jullie werken ook samen met organisaties, met maatschappelijk werk binnen Gouda.
1: Ja.
0: En daar heb je ook contacten mee?
1: Ja, ik denk dat... Kijk, wij kunnen natuurlijk dit jaar... Dat is misschien al de volgende vraag. Maar we willen heel graag de kwetsbare doelgroep bereiken. En je kan niet zomaar met de privacywet gegevens van mensen krijgen. Maar de hulpverlening en heel veel instanties hebben al gewoon die doelgroep. Die hebben al daar de gegevens van die doelgroep. Dus wat wij de afgelopen 2 jaar hebben gedaan is zoveel mogelijk kijken van... Hey, waar kunnen we ervoor zorgen dat... die hulpverleningsorganisaties en welzijnsorganisaties snappen wat wij als Love Week doen. Ook zeggen van, hey, jullie hebben de doelgroep, maar wij hebben bij wijze van ook de middelen om te voorzien vanuit stukje dienstverlening. Kinderen die een week gratis een week een geweldige week kunnen hebben. Maar ja, de kwetsbare doelgroep.
2: De mensen die niet op vakantie kunnen.
1: Ja, de mensen die niet op vakantie kunnen. Mensen die dan een pakket hebben voor in de zomer. Een boodschappenpakket. Maar ook kleding die ze kunnen gratis kleding kunnen krijgen. En dan merk je dat organisaties ook steeds meer ervoor openstaan. Van, hey, weet je wat? Stuur maar de flyer. Geef maar de flyers door. En wij zorgen ervoor. Of helpen zelfs soms de doelgroep. Omdat sommigen de taal niet machtig zijn. Helpen ze gewoon echt de doelgroep om zich in te schrijven.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dat is wel een hele organisatie zo.
1: Ja.
0: Al met al. Maar dat groeit denk ik ook steeds verder uit.
1: Ja, we groeien ook steeds meer. Want daar waar we maar... alleen maar social media gebruikten, dat we beseften, nee, we moeten echt ook in de wijken zijn. Want de organisaties in de wijken, die kennen de doelgroep, de kwetsbare doelgroep voor wie we het doen. Dus nu bijvoorbeeld is heel tof dat wij bij de Westerschool zitten. Dus echt in Korte Akkeren. En ook dat daar bijvoorbeeld de brugfunctionaris van zo'n school, die weet gewoon, hey, dit zijn de ouders voor wie het nodig is. En die gaat dan zelf die ouders benaderen. En dan hoeven wij dat niet te doen. Dan moet ik ook zeggen dat het kids team al de afgelopen paar jaar ook echt probeert om op alle scholen te flyeren. En zeker op de scholen waarvan we weten van, hey, die zitten in bepaalde wijken, kwetsbare wijken. Dus daar proberen we echt gericht op te werven, om die doelgroep echt te bereiken.
0: Ja, en dus dan denk ik ook de hele kerk, de hele gemeente is dan wel betrokken ook bij zo'n week waarschijnlijk.
1: Ja, dat willen wij wel. We willen echt vooral iedereen betrekken van, er zijn genoeg, hoe zeg je dat? Als je zoiets hebt van, kinderen is niet echt per se mijn doelgroep, kan je ook bij pakketten helpen. Of inderdaad bij de kledingbeurs of bij Monica bij de workshops. Dus ik geloof echt dat voor iedereen echt wel een plekje is waar je zelf tot je recht komt.
0: Ja, ja. We gaan nu luisteren naar het volgende nummer. Dat is van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor, In His Love.

0: Ja, daar ging dit lied over, in zijn liefde. En ik denk dat jullie dit ook kunnen doen en mogen doen in zijn liefde. En wat is de doelgroep? Of wat zijn de doelgroepen die je op het oog hebt?
1: De doelgroepen van zeker deze week. Hè, we hebben meer gefocust en dat is dan op de kansrijke gezinnen. Dus de gezinnen waar we heel veel kunnen geven. En daarom ook gratis kunnen geven. Ook gewoon omdat we echt geloven dat Jezus ook kwam bij de allerarmsten. En juist die hielp en verder bracht.
0: Dan bedoel je kansrijk, dat ze de kans krijgen om Jezus te leren kennen.
1: Ja, zeker.
0: Grappig.
1: Ja.
0: Want wij zeggen in de maatschappij natuurlijk altijd kansarme arme mensen.
1: Ja.
0: Dus je gaat uit van de mogelijkheden.
1: We gaan uit van mogelijkheden en de positiviteit, zeg maar. Ook dat als Jezus komt in een situatie, dat er ook dingen gaan veranderen.
0: Ja. Nou, je hebt ook al een beetje verteld hoe je die doelgroep dan bereikt met de scholen en met flyeren. Ja. En er is dan een heel programma voor kinderen. Maar is daar ook nog iets voor ouders? Of je
1: Zeker.
0: Hebt een vrouwengroep?
1: Ja. Ja, we hebben nu dit jaar voor het eerst dat we de hele week met vooral de vrouwen willen optrekken. Zeg maar, dat als je kinderen hebt gebracht bij de kinderdiensten eigenlijk. Dan kun je komen naar de Vaste Burcht. En daar hebben we dan de workshops. En dan hebben we dus die opbouw inderdaad gewoon maandag en dinsdag lekker verzorgend en creatief. Dat is heel gezellig. Gewoon ook onder genot van koffie, thee en iets lekkers.
0: Dus een keer lekker laten verwennen.
1: Ja, heel lekker in de watten laten liggen. Ja, ja zeker. En dan gaan we ook natuurlijk nog verder met de diepgaandere workshops inderdaad. Hè. Ook wel wat mensen ook wel aanspreekt is denk ik dat je... gewoon tools kan meekrijgen van hoe ga ik nou om met gedachten die ik krijg over mezelf, over mijn kinderen. En wat spreek ik uit naar ze. En ik denk ook echt dat we daar hele gave workshops voor hebben. En ik word heel angstig bijvoorbeeld als ik zie dat mijn financiën niet lekker lopen. Daar kunnen we steeds mensen hopelijk een stukje mee verder helpen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook mensen die daarin professioneel zijn.
1: Zeker.
0: Om ze te helpen.
1: Ja, we hebben echt mensen die daarin ook geschoold zijn om dat soort dingen te kunnen geven. Ja.
0: Ja, want hoeveel vrijwilligers heb jij nu bijvoorbeeld voor die...
1: In de Vaste Burcht zitten wij nu op vrijwilligersaantal denk ik van 45.
0: 45. Ja. En mensen moeten zich van tevoren ook opgeven?
1: Nee, mensen kunnen bij de Vaste Burcht gewoon binnenlopen.
0: Oh.
1: Als je denkt van dit vind ik leuk, dan staat op de Love Week, de website, welke workshops er zijn. En dan kan iemand gewoon binnenkomen en dan krijgen ze een plekje.
0: Ja, en dan de kinderen die gaan naar God Center of Jesus Center Church?
2: Ja, die zitten daar en daar hebben we ook bewust over nagedacht. Omdat we vorig jaar merkten, er waren moeders die gewoon geen auto hadden. En dan was het gewoon te ver voor die moeders om weer terug naar hun huis te gaan. Of ergens naartoe, omdat ze lopend kwamen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, als die moeders gewoon hun kinderen hebben gebracht. Het is ongeveer een kwartiertje lopen naar de Vaste Burcht. Maar dan kunnen daar de hele middag blijven. Daar is ook gewoon koffie en thee. Want op maandag en dinsdag is het ook een soort van ontmoetingscentrum. Waar andere mensen ook weer voedselpakketten kunnen halen. En de kledingbeurs is daar dan ook. En dat vind ik tof. Dat doen we dan op maandag en dinsdag. En op woensdag en donderdag is dan is eigenlijk hetzelfde concept, maar dan in de Westerschool. Dus daar kunnen mensen komen om die zich hebben opgegeven voor een voedselpakket. Die kunnen ook kleding halen. En wij hebben al sinds vorig jaar echt visie van... Hey, we moeten zorgen dat niet iets is van... oh, mensen komen en die graaien wat. Nee, dat er echt een plek van ontmoeting is. En dan hebben we gastvrouwen en gastheren daarvoor. En dat zijn eigenlijk mensen van het gebedsteam. Die lopen daar gewoon rond. En terwijl mensen aan het wachten zijn... tot het hun beurt is om een pakket op te halen... of als ze misschien een pakket hebben opgehaald... en ze wachten of ze hebben net kleding gehaald... dat ze even een moment hebben van even zitten... en dan komen de gastheren en gastvrouwen naar hen toe... om ook te vragen en om een luisterend oor te bieden... maar ook om mensen te vragen of ze gebed willen hebben. En dat is heel tof dat wij ook echt een heel gebedsteam hebben... die ervoor zorgen van... hey, wij zorgen dat wij op al die plekken ook aanwezig zijn om... om mensen eigenlijk dat gedeelte van Jezus in woord te brengen. Dat als mensen openstaan voor een gebed, hebben we daar een heel gebedsteam voor. Dus dat is echt heel tof hoe iedereen zo met elkaar samenwerkt op die plekken.
0: Dat is mooi. Jullie hebben ook een lied uitgezocht van Misschien wil je daar wat over vertellen, Hilsum.
2: Ja, we wilden eigenlijk heel erg graag een van de themaliederen aanleveren. Maar die staan nog niet op Spotify. Dus hopelijk komen ze op Spotify. Maar ik denk dat het heel mooi is. Hilsum, My Deed to Save. Ja, dat zegt echt het nummer van waarom doen we wat we doen? En ja, we kunnen heel... Soms kunnen we zelfs als christenen het als een liefdadigheidsproject zien. Of mensen van, ik heb weer mijn goede daad gedaan. Maar uiteindelijk is het dat we mogen beseffen, het is Jezus die redt. En Jezus kan nog steeds redden de dag van vandaag. Maar zijn wij dan bereid om ons te laten gebruiken? En ja, dat vind ik zo mooi van, everyone needs compassion. En ik denk dat die compassie, dat ja, echt, dat Jezus met ontferming is bewogen. Dat we ons ja, mogen nadenken. Zijn wij ook nog steeds met ontferming bewogen? En als wij daar vol van zijn van dat hart van Jezus. Dan geloof ik ook van ja, dan kan je niet anders dan wel meedoen. En je steentje bijdragen. Omdat we nog, ja, er is nog hele wereld te redden. En dan hoeven we niet allemaal naar Afrika te gaan. Maar dat kan gewoon hier in Gouda door de Love Week heen.
0: Ja, ja, mooi. We gaan ook nu luisteren naar dat lied.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. En we hebben het over de Love Week met Talita en Monica in de studio. En is er nog iets wat jullie willen delen met de luisteraars?
1: Ja, ik denk wel dat ik het echt heel bijzonder vind, is wat ik zie, zeg maar, zoveel betrokkenheid dit jaar. Ik vind het echt, dan ben ik geloof ik onder de indruk, zeg maar, wat God allemaal doet. Zeker ook omdat ik nu heel veel vrijwilligers heb, gewoon uit zoveel verschillende kerken. En dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt waar iedereen vandaan komt. Mm. Dat we zo echt zo heel gaaf samenwerken. En nou, het loopt ook gewoon heel goed, vind ik. Ik vind het zo bijzonder ook dat, zeker ook omdat we nu ook voor de eerste keer in de vaste burcht zitten. Dat je merkt hoeveel betrokkenheid er ook daar is. En dat je daar gewoon de ruimte kan hebben om zoveel mensen ook te mogen ontvangen. Ja, ik vind dat echt vind ik een hele bijzondere, indrukwekkende gebeurtenis. Ja.
0: Ja.
2: Ja, en ik vind het heel mooi dat als ik gewoon vorig jaar bijvoorbeeld, dan zie je kinderen die, waarvan je wist van, hey, die kwamen vanuit de opvang. En de laatste dag bij de kids event wordt echt een oproep aan dat kinderen een keuze voor Jezus mogen maken. Dat kinderen echt, niemand wordt gedwongen. En ook als je niet wil, dan kunnen kinderen gewoon bij een groepje blijven zitten. Maar dat je echt ziet dat kinderen zo, ik word zelf geraakt, maar dat kinderen echt geraakt worden. Omdat ze heel de week gewoon de liefde van Jezus zo tastbaar voelen. En dat ze gewoon bewust een keuze maken voor Jezus. Ook als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat vertelde ik tussendoor. Dat mensen zo openstaan voor gebed. Dat mensen zeggen van, is er dan iets wat je wil delen? Zeggen, ja, ik ben niet gelovig hoor. Oh, dat maakt niet uit. Maar dan delen ze hun verhaal, bid je voor ze. En dat ze echt zo opgebouwd worden. En wat ik zo tof vind, en dat deelde ik ook net, dat je van organisaties hoort van, hey, hoe kunnen jullie dit zomaar bekostigen? Hoe kunnen jullie dit allemaal gratis weggeven? Al die pakketten en een week lang gratis activiteiten voor kinderen. En dan is de getuigenis ook naar buiten toe in de maatschappij van, ja, maar dit doen wij met verschillende kerken. Dat je dan, en dan zie je wat de kracht is als je als één lichaam fungeert, van één lichaam van Christus. Dat de getuigenis al is van, ja, wij bekostigen dit vanuit de verschillende kerken en sponsoren. En soms denk ik als mensen daar bewust van zouden zijn wat we kunnen bereiken als we echt als lichaam van Christus echt gewoon echt één lichaam zijn.
0: Ja, en dat is wel heel bijzonder en dat is heel mooi, denk ik, om te zien. Ja, ja. Dat is nogal een vraag, want als de kinderen dan tot geloof komen, of dat gebed uitwerkt, dat je merkt en mensen willen er toch meer over weten. Hebben jullie nog opvolgmomenten?
2: Ja, dit jaar, voorgaande jaren hadden we vanuit Irene, zeg maar, het Goudse kaasplankje. En daar kregen mensen dat mee. Zodat als mensen van naar een kerk zochten, dan konden ze dan vanuit het Goudse kaasplankje in de kerk, doorverwezen worden naar de kerk. Dit jaar hebben we iets nieuws. Hebben we een algemene flyer. Enerzijds het boekje, een gebedsboekje. Zodat mensen dan begrijpen, nee, maar waarom is überhaupt gebed nodig? Dus dat hebben we nieuw dit jaar. En we hebben ook een flyer waarin staat van, hey, welke activiteiten kun je doen bij verschillende kerken. Enerzijds voor kinderen. Wij hebben bijvoorbeeld vanuit onze gemeente een dansschool, dat kinderen zich op de dansschool kunnen opgeven. Maar kinderen worden ook verwezen naar de Bijbelweek hier in Gouda. Ook de koffieochtenden in verschillende kerken. En we hebben ook dit jaar een vernieuwde website waarin we mensen ook weer, ook deelnemers willen doorgaan. Hey, waar kun je naartoe gaan? En dat het geloof ook veel meer, het evangelie veel meer wordt uitgelegd. Zodat we mensen ook bijvoorbeeld naar Alpha avonden kunnen doorverwijzen.
0: Ja, er zijn heel wat in Gouda.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is zeker mooi. We gaan nu luisteren naar het lied Gebed om Zegen. Dat wil ik jullie ook meegeven. Dat gebeurt ook in jullie leven. De Heer zegent jullie en jullie dragen dat uit. Het is ook heel mooi om te horen.

0: Ja, goedenavond luisteraars. We zijn al bijna aan het eind van het programma Kerk in Gouda. En misschien zijn de luisteraars die zo enthousiast geworden zijn en die zich graag willen opgeven nog als vrijwilliger. Het is wel komende week dat jullie beginnen, maandag. Mochten er nog vrijwilligers zijn, wat zoeken jullie nog en hoe kunnen ze jullie benaderen?
1: Ja, ik denk dat we de meeste hulp nog nodig hebben bij het kinderevent. Daar hebben we eigenlijk... Omdat er natuurlijk zoveel kinderen komen, zeg maar.
0: Hoeveel kinderen komen er?
1: 400, 450 kinderen, ja. Maar dat moeten we helaas dan mensen bij de deur tegen gaan houden... als dat dus niet gaat lukken met vrijwilligers. Dus dat is wel heel urgent eigenlijk. Maandagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. Woensdagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. En donderdagmiddag hebben we nog 14 mensen nodig.

0: Ja, ja. Nou, dat is wel een stap in geloof om nog die vrijwilligers
1: zeker
0: te bereiken.
1: Ja.
0: En hadden jullie verder nog iets wat je nog kwijt wilt voor de radio?
2: Ik wil bedanken voor de uitnodiging. En dat we zo niet alleen maar over Love Week mochten vertellen. Maar vooral ook echt het hart achter Love Week. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou heel graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst in de studio. Het was heel boeiend om dit allemaal te horen. En ook om te horen hoe God aan het werk is. En ook de samenwerking. Wat heel mooi is. En ik wil ook Jaap Buijs bedanken voor het bedienen van de knoppen. Voor het geluid. En als afsluiting wil ik nog het lied laten horen. Er is een dag, opwekking 585.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 1 file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen, hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden 10 tallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren.

0: voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat twee grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

krijg dat plaatje maar niet grijs gedraaid. En ze maakt soms iets te

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmegen.

0: Eerste Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouden.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator Natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds

0: vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het westen van het land op de weg. Een paar opvallende files. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer. En dat kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nou, het is echt vakantie in onze regio en dat zien we ook op de weg. De meeste vertraging daar nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein vanuit Rijswijk. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: There's a new point of view, and if there is, it's a pity to miss. Sad but true. Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging een kwartier. En de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het, bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online.
8: Dit is You Want More, elke vrijdag tussen 1 en 2.
7: DJ Raymond.

Ja, een hele goede middag. Welkom bij You'll Want More op Radio Gemiva. Het was vrijdag 24 juli, 10 over 1 alweer. Je hoorde net Pedro Jackson Agatino. Afgelopen woensdag was Q Music DJ Stefan Bouwman te gast. En zometeen bel ik met niemand minder dan radio DJ Rick Romein, die altijd onderweg is en nu toevallig ook. Later in het uur bel ik met Brit en zij is van Intratuin Lisse. Daar praat ik over de Efteling Kerstdorp die in de Intratuin staat. Maar nu komt Always on the Run, Lenny Kravitz op Radio Gemiva. En daarna bel ik met Rick Romein hier op Radio Gemiva.

0: Lenny Kravitz met Always on the Run. En iemand die ook altijd onderweg is geweest. En hij hangt nu ook aan de telefoon. Rick Romeijn, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met je?
1: Nou, wel goed. Ik heb net een uurtje gesport. Ik heb gedoucht en ik ben nu op weg naar huis. Dus het gaat lekker.
0: En wanneer ben je begonnen bij de radio?
1: Nou, dat is al heel erg lang geleden. Dat is denk ik geweest in 1982. Dus het is wel zo'n kleine 40 jaar geleden, denk ik.
0: En wat was het? Wat is het leukste moment bij de radio tot nu toe?
1: Ja, dat zijn heel veel mooie momenten geweest. Ik denk dat wij zijn op een gegeven moment met Evers Lop zijn we naar de Olympische Spelen geweest. En wij zijn toen naar de Olympische Spelen in Sydney geweest. En ja, dat is aan de andere kant van de wereld. En dat was best wel lang geleden, ik denk al 20 jaar geleden. En dan is het wel bijzonder dat je aan de andere kant van de wereld radio maakt voor de mensen hier in Nederland. En dat we hadden toen allemaal gasten daar zo. Sporters, artiesten. En ja, dat was een hele bijzondere moment om mee te mogen maken.
0: Nou ja, straks rond 2:30 heb ik ook best wel een bijzonder moment.
1: Oh, wat dan?
0: Nou ja, want straks bel ik met iemand van de Intratuin die nu al kerstspullen heeft staan. Een kerstdorp.
1: Dat is inderdaad heel bijzonder, ja. Want het is, best wel zonnig. Het is bijna 22 graden. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik denk nog niet aan een kerstmis eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is wel een bijzonder interview die ik straks ga doen.
1: Ja, dat snap ik, ja. Ja, ik ben benieuwd.
0: En heb jij ook wel eens zo'n soort interview gehad over de kerst midden in de zomer?
1: Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb wel heel veel interviews gehad, maar dat ging dan meestal over de radio en niet over de kerstmis of over vakanties. Dus maar kerst in de zomer, dat is mij helemaal vreemd.
0: Maar stel je voor, je was geen radio DJ geworden. Wat was je dan geworden?
1: Ik wilde altijd heel graag een eigen discotheek hebben. Dus ik had heel misschien een eigen discotheek gehad. En anders had ik gewoon een baan gehad bij. Ik werkte voordat ik bij de radio ging werken, werkte ik bij de bank. En dan had ik een aardige baan. Dus ik denk dat ik bij de bank had blijven werken.
0: Welke live artiesten hebben meeste indruk gemaakt bij je?
1: Nou, ik heb honderden artiesten meegemaakt. Van Nederlandse volkszangers tot internationale artiesten. We hebben Django Wagner, Robert van der Hemert. Maar we hebben ook echt wel buitenlandse artiesten gehad als Kevin DeGraw en dat soort mensen. Ik ben een heel groot fan van Bluff. En ik heb toch een paar keer Bluff bij ons in de uitzending gehoord. En dat was zo goed dat je echt denkt bij jezelf, wat ben ik blij en dankbaar dat ik hierbij mag zijn.
0: En met 538 waren jullie toch ook toen bij verjaardagsfeestje bij Gerard Joling?
1: Vorig jaar. Dat was april. Dat was dit jaar. April werd Gerard, 65. En hij had ons uitgenodigd sowieso om langs te komen. Dat vonden wij sowieso leuk. En toen hebben we gezegd, joh, is het niet leuk om een verjaardagsfeest te geven met de radio erbij? En dat vond Gerard heel erg leuk. Dus wij zijn daar 's ochtends vroeg heen gegaan. We hebben daar een aantal vrienden van hem uitgenodigd. We hebben taart gegeten met z'n allen. We hebben gezongen, gesprongen en feest gevierd. Het was echt ontzettend leuk. En Gerard is een ontzettend aardige man. En zijn verjaardag was echt spectaculair, ontzettend leuk.
0: En je vond het, en als je vrij bent, luister je zelf ook radio?
1: Ik luister geregeld radio. Ik luister natuurlijk naar 538, maar ik luister ook naar andere zenders. Ik heb, doordat ik al zo lang bij de radio werk, ook wel een aantal vrienden in deze branche. Dus ik luister heel graag naar Barend van Delen. Ik luister naar Frank Dane. Ik luister ook nog wel eens naar Domien en naar Mattie Valk. Dus ik luister naar heel veel zenders. Ook naar 538, maar ook naar Q-Music, ook naar Radio 3 en naar Radio 2. En nou, eigenlijk maakt het niet uit. Ik luister gewoon heel graag naar de radio.
0: Dus ook naar Radio Geen Mifa?
1: Nou, die moet ik nog even op. Wat is dat op de internet of in de ether?
0: Online.
1: Ja, dat, ik ben natuurlijk onderweg, dus dan is online niet zo makkelijk om te luisteren. Maar ik ga zo meteen, als ik thuis ben, ga ik het direct opzoeken en dan ga ik een uurtje luisteren.
0: Maar je zegt Frank Dane luister je vaak naar.
1: Ja.
0: En Frank Dane is onze achterbuurman.
1: Oh, maar hij is pas verhuisd hoor. Hij woont in Zoeterwoude.
0: Ja, en wij zitten ook in Zoeterwoude. Dat is onze eigen achterbuurman. Dus als wij op de parkeerplaats staan, dan zien wij het huis van Frank Dane staan.
1: Wat grappig. Ik heb vroeger in Zoeterwoude heb ik gevoetbald bij Heineken. Je hebt daar Heineken de brouwerij zitten.
0: Ja.
1: Die hebben ook een voetbalclub. En daar heb ik, maar dat is ook al heel lang geleden, heb ik daar gevoetbald.
0: En hoe was dat voetbal? Waar stond je in het veld?
1: Spits. Dus, maar ik was een aardige voetballer. Ik speelde wel het eerste, maar ik was niet de beste voetballer van de wereld.
0: En weer terug naar de radio, zeg maar. Heb je binnenkort nog leuke bekende gasten in je studio?
1: Nou, we hebben altijd leuke gasten. We hebben nu vakantie, dus we hebben nu 4 weken vakantie. Dus ik begreep dat we over 4 weken Samuel Welten hebben. We hebben Frans Duits komt langs. Justin de Wild hebben we. Dus er komen echt heel veel vrienden van ons radioprogramma komen binnenkort langs. Echt, is iets leuks om naar uit te kijken.
0: En stel je voor, ik wil bij 538 komen werken. Kan ik me ook aanmelden?
1: Ja, we krijgen heel veel mensen die heel graag bij 538 willen werken. Natuurlijk zijn er niet heel veel plekken vrij. Hè. Er gaan heel weinig mensen bij ons weg. Dus je moet dan een demobandje opsturen naar onze programmaleiding. En die luisteren eens in de zoveel tijd luisteren ze alle demobanden af. En soms worden mensen uitgenodigd om langs te komen en bij ons programma te maken. Maar de kans dat je wordt uitgenodigd is, wat ik zeg, er zijn maar heel weinig plekken vrij. Dus die kans is niet heel erg groot, om eerlijk te zijn.
0: Nou ja, maar afgelopen woensdag hadden wij Stefan Bouwman live te gast van Q-Music. Ja. En daar zijn wij van Radio Gemiva uitgenodigd om bij Q te komen kijken. Is het ook mogelijk dat wij met 538, wij van Radio Gemiva bij 538 kunnen kijken?
1: Ja, alleen dat gaat niet via mij, maar we hebben dan moet je een mailtje sturen naar 538. Dus er is een op de site kun je daar een e-mailadres vinden. En er worden regelmatig mensen uitgenodigd om langs te komen om eventjes een kijkje te nemen bij ons. Wij zijn natuurlijk iets groter dan Q-Music qua mediabedrijf. We hebben natuurlijk ook nog een paar tv-zenders. We hebben een aantal radiozenders bij ons. We hebben Radio 10, we hebben Radio Noordzee, we hebben SBS 6, SBS 9. En Talpa zit natuurlijk bij ons in het pand. Dus het is een heel groot mediabedrijf. Ook de Linda zit bij ons. Dus het is een enorm groot bedrijf met heel veel verschillende soorten media.
0: Ja, dat lijkt me wel leuk om daar te komen kijken.
1: Ja, maar ik ga er niet over. Want ik bedoel, wat mij betreft komt iedereen kijken. Maar we hebben daar een afdeling voor en die organiseert het allemaal. Dus je moet gewoon een mailtje sturen naar 538 of naar Talpa met je verzoek en dan word je wel of niet uitgenodigd. Ik ga daar niet over om eerlijk te zijn.
0: Is goed, dan gaan we dat doen. En waar kunnen luisteraars je komende tijd horen en zien?
1: Nou, de komende 4 weken ben ik op vakantie. Ik heb nog wel een paar drive-in shows staan in het land. Dus ik zou ergens op de site van 538 staat ongetwijfeld waar ik ben. Maar over 4 weken zijn wij weer terug op de radio en kun je ons weer elke dag horen van 6 tot 10 en in het weekend met het beste van 9 tot 12.
0: Is goed, dan wens ik je een fijne vakantie en dank je wel voor je tijd.
1: Nou, heel graag gedaan en jij heel veel succes met jou of jullie programma. Ik weet niet, maak je dit in je eentje of doe je het met heel veel mensen?
0: Nou ja, ik doe het met mijn sidekick Ernst, maar die is, ja? Is nu een podcast Nieuwspraat aan het opnemen. Dus die komt er zo meteen bij om 1:30.
1: Oh, wat leuk. Oké, okay. Nou, dan wens ik jou en je vrienden nog een hele fijne middag. En ik hoop dat je heel veel luisteraars hebt getrokken vandaag.
0: Dat zeker. En we gaan nou lekker luisteren naar You Give Love a Bad Name van Bon Jovi.
1: Lekker man.
0: Is goed. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Bye. Hoi hoi.

0: Bon Jovi. You give love a bad name. En Ernst is ook aangeschoven. Welkom, Ernst.
1: Hey.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het?
1: Nou, ik heb John Bon Jovi gemist. Oh, goed begin.
0: Ja. Maar goed, we gaan nu door met ZZ Top. Give all your loving. In de aankondiging van het interview zometeen met Britt over de Efteling, het Efteling Kerstdorp in Lisse.

0: ZZ Top. Drie mannen met baarden waar de kerstman jaloers op zou zijn. Dit brengt al een beetje in de sfeer van het interview wat we nu gaan doen met Britt van de Intratuin Lisse. De zomer is nog volop in Nederland, maar in Intratuin, in het mooie Zuid-Hollandse plaats Lisse, hebben ze al een mooi kerstdorp staan. Geen gewone, nee, maar een Efteling kerstdorp. Een plek vol lichtjes, sprookjes en vrolijke Efteling muziek die de rest van de dag nog meezingt. Maar wie kan dat nou beter vertellen dan Britt? Goedemiddag, Britt.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang waren jullie bezig geweest met opbouwen?
1: Wij zijn 1 juli stipt begonnen met de opbouw van het kerstdorp. Dus we zijn nu ongeveer 3 à 4 weekjes bezig.
0: En hoe veel mensen zijn er al langs geweest om kerstdorp al te bekijken?
1: Nou, aantallen durf ik niet te zeggen. Maar er zijn echt wel een hoop mensen die al langs zijn gekomen om ons kerstdorp te bewonderen. Best wel wat fans die het helemaal fantastisch vinden.
0: En hoe zijn de reacties van mensen die het nu in de zomer bekijken? Vinden ze het te vroeg of vinden ze het wel goed zo?
1: Nou, er zijn hele wisselende reacties. De een vindt het helemaal fantastisch en de ander die vindt het eigenlijk te vroeg omdat de zomer net in volle gang is. Dus ja, het is heel wisselend, maar over het algemeen is het vrij positief.
0: En wat voor jezelf van de Efteling kerstdorp die jullie nu maken?
1: Ja, fantastisch natuurlijk. De Efteling is een wijd begrip in heel Nederland. En de meeste mensen gaan ook in de zomerperiode naar de Efteling. Dus wij dachten, we gaan de Efteling al eens klaarzetten. En het is heel positief wat mensen erop reageren. Dus ik denk dat we daar een goede stap in hebben gezet.
0: En jullie hebben ook de pagode nagemaakt.
1: Ja.
0: Werkt die ook echt?
1: Ja, momenteel draait die alleen maar. Maar het is over een paar weken wel de bedoeling dat die ook omhoog en omlaag en dan tegelijkertijd draait. Dus we zijn daar nog in volle gang mee bezig.
0: En is het de eerste keer dat jullie zo'n Efteling kerstdorp maken?
1: Nee, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk altijd wel een stukje Efteling gehad. Maar we hebben hem nooit zo groot gehad als dat we nu gebouwd hebben.
0: En wie was het idee om het zo groot te maken dit jaar?
1: We hebben een aantal mensen in ons team zitten en die verzinnen het concept. En daaruit gaan we verder bedenken hoe we het willen hebben. Dus er zijn een paar mensen uit ons team geweest die het idee hebben opgegooid. En dat zijn we met z'n allen gaan uitvoeren.
0: En ben je zelf ook groot Efteling-fan?
1: Ik ben wel Efteling-fan, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik heel lang geleden ben ik voor het laatst geweest. Maar doordat dit zo groot bij ons is aangekaart, zeg maar, ga ik eind dit jaar wel weer naar de Efteling. Dus groot Efteling-fan ben ik niet, maar ik vind het wel allemaal heel leuk.
0: En wat is dan je favoriete attractie, zeg maar, in de Efteling?
1: Ja, ik denk dan toch wel echt de Baron.
0: Ja?
1: Ja.
0: Niet de Carnaval Festival?
1: Daar ben ik nog niet in geweest eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee.
0: En welke bekende Efteling figuren lopen er rond in de Intratuin Lisse?
1: Ja, je hebt van Sprookjes tot Pardoes, Pardijn. Echt van alles hebben wij in het kerstdorp staan. Het is eigenlijk niet zo achter elkaar aan te noemen, want dan ben ik morgen nog niet klaar. Maar echt van alles hebben we staan.
0: Maar ik bedoel, in de Efteling loopt natuurlijk Pardoes rond. Loopt het in de Intratuin ook Pardoes pop rond?
1: Nee, dat niet.
0: Zouden jullie dat wel willen of niet?
1: Nou, wellicht voor de opening, maar dat natuurlijk is het hartstikke leuk. Maar we hebben nu al een deel van de Efteling staan, dus nee, daar zijn we nu niet mee bezig.
0: Maar nu staat het kerstdorp er. Zijn jullie het dan in december het niet zat met al die kerst?
1: Nee, want het is niet alleen het kerstdorp wat we maken. Het is om en nabij 7000 vierkante meter aan kerst. En dat is aan kerstlichtjes, aan kerstdorp, kerstballen, kerstbomen. Dus nee, dan zijn we zeker nog niet klaar.
0: En welke muziek staat er dan aan? Eftelingmuziek of kerstmuziek?
1: Nu staat er nog geen kerstmuziek of Eftelingmuziek op. Want anders worden we wel helemaal gek. Maar binnenkort staat het zeker op.
0: Dat is mooi, toch?
1: Zeker, absoluut.
0: En hebben jullie, nou ja, wanneer kunnen mensen langskomen, zeg maar?
1: Mensen kunnen nu in principe al langskomen. En 26 september hebben wij de grootste opening van de gehele kerstshow.
0: En verwachten jullie veel mensen?
1: Ja, zeker. We hopen in ieder geval dat er heel veel mensen gaan komen, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.
0: En kunnen mensen zich nog aanmelden voor de opening?
1: Nee, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 9:30, 26 september zijn wij open. Dus hoe meer mensen, hoe beter.
0: Dus ik zal zeggen, kom dan allemaal gezellig naar Lisse toe.
1: Ja.
0: En stel je voor, je moet één attractie in de Efteling kiezen. Wat zou je dan het liefst nog erbij willen zetten in het getuin?
1: Ik weet even niet hoe het heet, maar het zwevende schip, denk ik. Die krijgen we binnenkort binnen en die gaat dan ook het kerstdorp in.
0: Nou ja, binnenkort zeg je. Wanneer, weet je al precies wanneer die binnenkomt?
1: Dat zal ongeveer 9:30 zijn.
0: Dat is mooi, toch? Net voor de opening.
1: Absoluut, zeker.
0: Nou ja, ik wil zeggen dank. Nou ja, nog veel plezier met de Efteling Kerstdorp. En wie weet kom ik zelf ook wel een keer kijken.
1: Je bent zeker uitgenodigd.
0: Nou, dankjewel voor je interview en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Fijne uitzending nog.
0: Hetzelfde en een goed weekend.
1: Hetzelfde.
0: Doei.
1: Doei doei. It's a kind of magic.
0: It's a kind of magic. Hi. Ik voel dat in de film.

0: Moje platform Queen. A kind of magic.
1: Kind of magic.
0: Kind of magic. Eigenlijk is dat wat de Efteling al jaren doet. Een beetje magie toevoegen aan je mooie Eftelingdag. Ik ben er natuurlijk als kind natuurlijk al vaak genoeg geweest. Maar we maken nu ook een muzikaal een wandeling door de Intratuin en Efteling met de Walk of Life van Dire Straits. En daarna de Look van Roxette.

Roxette. Uit 1988. En we gaan nou door met Never Going Home Tonight. David Guetta en Alesso. En wat past er nou beter na het interview met het Efteling Kerstdorp? Vuurwerk natuurlijk. Die komt hierna van Senna en Sven Versteeg.

0: We sluiten af met vuurwerk en de final countdown. Europe. Tot volgende week. Dan komt Anne van Bolletje, bekend van Beschuit, live langs. Tot volgende week en sterk veel plezier met Jaap en Glenn.
1: De speciale nieuwe! Op Radio Gingen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
1: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek vanavond wordt verzorgd door Patrick Gibbon. En voordat we gaan praten over de muziek, eerst eventjes iets over de techniek. We hebben afscheid genomen van Linda de Bruin als technicus. En dat betekent dat we op het ogenblik weer op zoek zijn naar iemand die ons technisch team wil komen versterken. Eén keer in de maand, misschien een enkele keer, twee keer in de maand. Eventjes zorgen dat alle apparatuur op de juiste manier bediend wordt. En heeft u interesse, neem een keertje contact op via e-mail a.dekker@wolmail.nl. Ik zal het zo meteen nog een keertje herhalen voor als u zegt van ik wil het even opschrijven. Vanavond het tweede gedeelte van dat album Walking After Midnight van Eva Cassidy. Vorige week hebben we het eerste gedeelte gedraaid. En vanavond het tweede gedeelte. En wat kwam dat mooi uit? Want ik heb Patrick Gibbon, voordat ik op vakantie ging, gevraagd om van dit album zijn keuze te bepalen. En laat zijn keuze nou een beetje overeenkomen. Nou, zo goed als overeenkomen met wat we vanavond nog gaan draaien van dit album Walking After Midnight. We zijn begonnen met een compositie van Bill Withers, Ain't No Sunshine. En dat is natuurlijk een fantastisch nummer, ook in deze uitvoering. Maar de uitvoering van Bill Withers mag er ook best zijn. Nummer wat in de Verenigde Staten en zowat in Engeland door gigantische bandjes gecoverd is, is een nummer getiteld naar een weg die in de Verenigde Staten loopt. Volgens mij vanaf Chicago naar Los Angeles. En wegnummer is 66. En dat nummer is dus getiteld Route 66.

Route 66. En als je dit nummer dan hoort en terugdenkt aan de nummers die we vorige week van haar gedraaid hebben, dan viel mij één ding op en dat is namelijk dat deze liefelijke jonge dame een strot heeft en als ze die openzet, dat je bijna je oren dicht zou willen houden. Maar dat doen we helemaal niet, want daar is het gewoon allemaal veel te mooi voor. Volgende nummer is denk ik heel erg bekend gemaakt door Peggy Lee. Maar de uitvoering van Ira Cassidy mag er ook best zijn. Je krijgt er bijna koortsrillingen van dit fever.

Rest mij alleen nog maar te zeggen dat het ook weer kippenvel uitvoering is van dit nummer 4. En erbij te vermelden dat het een compositie is van Eddie J. Cooley en John Davenport. En dan ben ik natuurlijk vergeten te vermelden bij Route 66 dat Bob Traub de componist is van dat nummer. En het is ongetwijfeld, zei ik al, dat in Engeland heel erg veel coverbandjes geweest zijn die dit nummer ook opgenomen hebben. Net als in de Verenigde Staten, maar ik denk dat er ook in Nederland heel veel bandjes zijn die dit nummer gespeeld hebben en misschien zelf nog wat rol spelen. Want het blijft natuurlijk leuk om naar te luisteren. Volgende nummer is er eentje waarvan ik het vermoeden heb dat het een onbekende is voor in ieder geval voor mij. En ik verwacht ook voor jullie. Nummer dat gaat over twee wangetjes tegen elkaar, cheek to cheek.

En ik in de aankondiging dus heel duidelijk zeggen dat ik het nummer mij helemaal niks zei. Nee, de titel niet. Maar toen ik het nummer hoorde was het van ja, natuurlijk ken ik dit. Heaven van Irving Berlin. Maar dit in de uitvoering van Ivar Cassidy van het album. Fantastisch album Walking After Midnight. En ik moet er eerlijk bij zeggen, in alle jaren dat Folk Roots nu bestaat. En dat zijn er denk ik ondertussen een jaar of 30. Is dit de eerste keer dat ik van een cd alle tracks draai. En dat is nog nooit eerder voorgekomen. En er staan een paar onbekende nummers bij. En een aantal hele bekende nummers. En dit volgende nummer is ook zo bekend. Geschreven door Glenn Frey en Don Henley. En dan weet u het al. Dat zijn de twee voormannen van de Eagles. En inderdaad, het is een nummer wat door de Eagles zelf ook opgenomen en uitgebracht is. Desperado.

Desperado nummer dat natuurlijk door de Eagles zelf ook heel erg bekend geworden is. Maar vanavond doen we het maar eventjes allemaal met uitvoeringen van het album Eva Cassidy. En ik had dus Patrick, zoals ik al zei, voor de vakantie opgegeven dat hij nou maar eens een keertje van dat album moest gaan uitzoeken welke tracks hij graag wilde horen. Nou, dat is bijna gelukt. Alleen, ik kreeg te horen net dat Desperado niet in zijn lijstje staat, maar die andere nummers allemaal wel. En we hebben er nog eentje te gaan voordat we naar het live gedeelte van vanavond toe gaan. En dan zit ik eventjes te kijken, dat is track 12, Won't Be Long. Dat is een compositie van J. Leslie McFarland. De man ken ik helemaal niet en heb ik ook nooit van gehoord. Het nummer Won't Be Long ken ik ook helemaal niet. Maar over dat nummer Desperado, daar is me wel wat over te vertellen. Dat nummer dat is ooit opgenomen tijdens een live concert op een DAT-recordertje. Trouwens, al die nummers die zijn dus tijdens dat concert opgenomen op een DAT-recorder. En daar is verder niks aan gesleuteld, behalve netjes een beginnetje en een eindje aangeknipt. Maar dit was een a cappella uitvoering. En toen hebben ze na de hand Lenny Williams gevraagd om met zijn elektrische piano en zijn Hammond-orgel daar een begeleiding bij te doen. En dat is pak een beet 35 jaar nadat het nummer opgenomen is gebeurd. Dus het is een hele bijzondere uitvoering. Dit is Desperado. Maar laten we gewoon even gaan luisteren naar voorlopig het laatste nummer van dit album, Won't Be Long.

0: Een album waarvan ik eigenlijk zou zeggen hoort bij iedereen in de platenkast te staan. Vanwege deze onvoorstelbare mooie muziek die erop staat. En er stond een aardige term in die het over het algemeen deze muziek beschrijft. Country swing. En dat doet het helemaal. We gaan naar het live gedeelte. En dat is een Engelsman, Mike Silver. En die had een vriend meegenomen uit Noorwegen, Niels Huxen. En als u zegt van, hé, die naam komt me bekend voor. Dan kan dat kloppen, want we hebben vorige week uit datzelfde concert een ander gedeelte laten horen. Vanavond het vierde gedeelte ondertussen. Ja, er is ook nog een deel 2 geweest. Maar of, dat heb ik wel helemaal voorbereid, maar dat komt ergens in augustus, vermoed ik. Het concert was de Scrumpy Pub in Wateringen op 7 november 2003. Ruim 23 minuten genieten van deze en dit mooie duo.
1: Thank you very much. I have to tell you, this gentleman here has worked extremely hard to put these songs together for me. His name's Neil Tookson. Would you like to thank him for me? Yeah. Daisy Lead is for Julie. Tate, where would you rather be tonight? No, it isn't. It's something else.

Ik vind het zo fijn dat jullie er zijn. Ongelooflijk. Toen ik hier stond 8 jaar geleden, dacht ik, bij het begin van mijn tweede set, dacht ik, nou ja, dat gaat eigenlijk niet goed. Had ik nooit gedacht dat het zo zou worden. Ik ben hartstikke blij.

Deep River Blues van Mike Silver en Neil Sexton live in Scrumpy Pub in Wateringen. We zijn er zo bijna doorheen. En kent u de tarantula? Dat is die spin die met van die hele mooie bewegingen door het landschap heen gaat. Ik heb er ooit twee gezien, echt levendig. Maar dat was in de Verenigde Staten in Arizona. Maar de bewegingen van deze spin die hebben in Italië ervoor gezorgd dat er een compositie gemaakt is die dat een dans daarbij hoort die die bewegingen imiteert. En dat is de tarantella. En de tarantella die is door een Amerikaanse buglespeler is dat opgepikt en is dat op plaat gezet. Chuck Mangione van het album Tarantella, het nummer Tarantella. Ze zeggen Patrick Gribben, bedankt voor de techniek. Het e-mailadres wat u een mailtje heen kan sturen als u ook voor de techniek bij u wil gaan werken is nog steeds a.dekker@wolmail.nl. Ze zeggen bedankt voor het luisteren. Patrick, nogmaals bedankt. Marcel zit er natuurlijk voor Blues Power en ik krijg prettig weekend en tot volgende week. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
7: The party starts here.

0: Nou, ik zag er pas nog een bepaalde, een kleine, wat was het, een reportage over hem. Hij heette altijd Terence Darby. Nu heet hij Sanada Matraya. Hij heeft een eigen andere naam aan gemeten. Waarom, weet ik ook niet. Heeft zijn geloof te maken. Hij had in 1987 een schitterend album. Daarna hebben we eigenlijk veel minder van hem gehoord. Maar dat was echt een binnenkomer van een album. According To heet dat album. Terence Darby. En daar staat dit nummer op. Dance Little Sister. Ja, een heerlijke opener. Lekker funky. En er staan nog veel meer goede nummers op dit album. Ja, toen ook weer heerlijk verkocht werd. We zijn weer aanbeland bij de volgende special. Wat altijd 2 weken duurt in de maand.
1: Zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.
0: Ja, luisteraars, we doen altijd de laatste 2 weken van de maand. Dus de rest van de maand gewoon altijd de normale. Tussen aanhalingstekens Shake met allerlei stijlen eigenlijk. Dat vinden we de singer-songwriters. West Coast pop, rock, ook soul en blues wel. Maar wat minder, dit is echt geconcentreerd op de, ik noem het toch gewoon zwarte muziek. Daar is die tenslotte ontstaan. En de blanken hebben het overgenomen, de wittere jongens. En er zijn prachtige stijlen uit voortgekomen. Ook de gospel, waar we dit uurtje toch een beetje aandacht aan besteden. Dat is wel mooi. En we gaan door met een lekker plaatje uit 1980 trouwens. Deze is van George Benson, geproduceerd door Quincy Jones. En Patty Austin hoor je op backing vocals. Ja, ik vind het altijd nog een heerlijk swingend plaatje. Ook funky, maar oh zo lekker. Give me the night.

0: Stars. Nieuwste cd van de Stones, nieuwste LP van de Stones. In allerlei vormen te verkrijgen, luisteraars. En dit was de nieuwste single, Rough and Twisted. Ja, ze zijn weer erg meegevallen. Ze hebben gewoon een geweldig album gemaakt, die oude Stones. Dat kunnen ze nog steeds. Ik heb ze één keer mogen zien in 2004. En ja, toen viel me ook op hoe goed die mannen gewoon live zijn. Op een gegeven moment stonden ze recht voor mijn neus. Dat was heel plotseling op een heel klein podiumpje midden in de arena. Hadden ze die ook gebouwd. Stonden ze plotseling voor me te spelen. Dat had ik helemaal niet verwacht. It's only rock and roll. Dat was misschien twee meter van me af. Ongelooflijk. Toen dacht ik, wat zit hier? En komt hier een energie vanaf? En wat een muzikaliteit eigenlijk ook nog. Geweldig. Ja, dat had ik niet graag willen missen. Dus ik begrijp dat mensen de Stones graag live zien. Goed, we gaan naar de Spotlight, luisteraars. Daar zijn we aanbeland in deze special van Shake, Blues, Soul, Funk en nog wat gospel. Want hier krijgen we een stukje gospel, luisteraars, van een man. Ja, dat ga ik zo meteen vertellen, die heel wat mensen beïnvloed heeft.
1: In de Spotlight.
0: Ja, niet zomaar een man. Hij heeft inderdaad mensen als Rod Stewart, de Rolling Stones, de Animals, Simon & Garfunkel, Van Morrison, James Taylor, de Beatles, John Mayer, Bruce Springsteen, Bob Marley, de band, Steve Perry, Marvin Gaye, Otis Redding, Lou Rawls en Al Green, The Temptations, Aretha Franklin, Mavis Staples, Benny King, Billy Joel. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Tina Turner en de F-Can Wings. Ja, echt. Allemaal beïnvloed. Ik heb het over Sam Cooke, luisteraars. Veel te vroeg overleden. De man is heel jong, vermoord. Dat is een heel lang verhaal, dat ga ik niet vertellen. Maar ja, hij scheen bij een vrouw wat avances gemaakt te hebben. En toen was er iemand en die pikte dat niet. En toen was hij er opeens niet meer. Veel te jong, oud. Geweldige man, geweldige muziek. En hij maakte gospel, hij maakte soul. En dus de wereldse kant had hij en de gospelkant. Ik wil van beide kanten wat laten horen. Twee platen, 1956 en 1957 van Sam Cooke dus. En ik begin met de gospelkant. Touch of him of his garment. En dat betekent eigenlijk de vrouw die dacht van, als ik nou de slip van de mantel van Jezus aanraak, dan ben ik niet ziek meer. Een bekend verhaal uit de Bijbel. En dat zingt, daar zingt Sam Cooke over, maar dan wel op een hele mooie manier. En ook een bekende, That Lucky Old Sun. Dat is uit 1957. En Touch of the Hem of His Garment is met de Soul Stirrers uit 1956. Luisteraars, aandacht in de Spotlight is Shake voor Sam Cooke.

Ja, we zijn nog steeds lekker bezig met shake, blues, soul. En je hoorde hier soul en gospel. En we gaan lekker door, luisteraars, want we hebben zo meteen een lekkere, lange live bluesplaat. En John Mayer, daar hebben we het over. Die kreeg een keer een cassette van Stevie Ray Vaughan in handen. En door het luisteren van de cassette ontstond er bij de jonge tiener, want hij was toen nog tiener, een grote bewondering voor blues. En na 2 jaar oefenen op de gitaar begon John Mayer op te treden in bluescafés en andere locaties in de buurt. En hij speelde in een band getiteld Another Roadside Attraction met Sam Morrissey als bas en Alex Weiser als drummer. En toen Mayer 17 was, werd hij vanwege een hartritmestoornis een weekend opgenomen in het ziekenhuis. En terugkijkend op het incident zijn Mayer. Ja, dat was het moment dat de songwriter in mij was geboren. Goed, wat wij gaan doen is een lekker stukje blues draaien. Want ja, op het album Live, wat hij met het trio maakte in 2008, daar staat een schitterende lange blues van 10 minuten en 10 seconden. En dan heb ik het over Out of My Mind. En die gaan we lekker draaien van John Mayer. Aandacht voor een heerlijke blues.

0: Jonas Staes.
1: Het is een dubbel CD en als je gaat voor dit album, er is ook een Blu-ray van en ik kan je vertellen dat geluid is helemaal om te smullen. En al de hits van Meijer staan hier ook op live, dus het is echt wel een mooi item. De volgende, ja, de leden van de volgende groep werden in 1974, je gelooft het niet, gecontracteerd om in de Verenigde Staten als Fleetwood Mac op tournee te gaan. Nadat deze band zijn verplichtingen niet na kon komen. Mick Fleetwood, drummer en medeoprichter van deze band, zou bij deze optredens met de gastmuzikanten meespelen. Maar die kwam niet opdagen. Ja, de rest van de muzikanten werd gedwongen om toch op te treden onder de naam Fleetwood Mac. Nadat er met een rechtszaak was gedreigd. En ja, die stelde vervolgens dat hij deze muzikanten nog nooit had gezien. Alhoewel hij later in een rechtbank moest toegeven dat hij hen thuis had opgezocht. Ja, de band zou vervolgens worden voorgesteld als een nieuwe Fleetwood Mac. Maar werd beschuldigd van het inpikken van de naam. Ja, hele rare dingen van de oorspronkelijke groep. En in de reactie schreef George het nummer Why Did You Do It? Of ik moet zeggen, Gregory heette die. Ja, en dat zich richtte natuurlijk op dit hele gebeuren van Fleetwood Mac en Mick Fleetwood. Ja, wat een raar verhaal, luisteraars. Dat vond ik ook. En het nummer is gewoon een lekker funky nummer. En de groep heet eigenlijk Stretch. En daar gaan we naar luisteren. Uit 1976 kwam die op nummertje 6. En het heet Why Did You Do It? Lekker hoor.

Ja, en ik heb nog niet verteld, en dat is toch schandaal, luisteraars. Maar ik vertel het nu achter de knoppen. Er zit natuurlijk Elian Griffioen dit lekkere uurtje samen met mij te doen. En dat is shakes, soul, blues, funk, gospel. En ja, en wat er allemaal gemixt is daarmee. Want wij gaan lekker door met de cover in deze stijlen.

Dat gaat over een nummer van Elmore James uit 1959. Ja, dan hebben we het over natuurlijk The Sky is Crying. Vaker is dit nummer gecoverd door bijvoorbeeld George Thorogood. En zijn Destroyers. QB en de Blizzards hebben het ook gedaan. Maar deze man dus ook. Je kent hem allemaal. Hij is er ook niet meer. Stevie Ray Vaughan, helaas verongelukt. Veel te vroeg ook. Maar een prachtige uitvoering ligt er nog steeds op de plank. En daar kunnen we nog steeds van genieten. En daar gaan we ook van genieten in de cover. The Sky is Crying.

0: Ja, het volgende nummer, luisteraars, gaan we draaien van EP. En dat is van Ry Cooder. En dat is van uit 1977. Ten tijde van Bob Till You Drop. Want toen werd het, ja, dat is eigenlijk 2 jaar later, werd het eigenlijk op plaat gezet. Maar live klonk dit al. En met dezelfde band. Dat is prachtig. Gospel, want we hebben toch al wat gospel. Dit is alweer het tweede stukje gospel. En we krijgen er nog eentje straks. Jesus on the Mainline. U blijft een schitterend nummer vinden. Live, Ry Cooder, gospel.
1: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.

Ja, luisteraars, dat was Ry Cooder, Jesus on the Mainline, pure gospel. Ja, die lijn is nooit bezet, dat zegt hij eigenlijk. En zo gaan we naar van de meestergitarist Ry Cooder, gaan we naar een andere meestergitarist. B.B. King, ja, hij is ook niet meer sinds 2015. En hij had een speciale gitaar, dat weten we allemaal, Lucille. Maakte in 1997 Deuces Wild. Een prachtige plaat met duetten. En daarop staat ook zijn nummer The Thrill Is Gone samen met Tracy Chapman. En dat vind ik zo'n prachtige uitvoering. Die wil ik hier nog eens een keertje laten horen. Dus B.B. King en Tracy Chapman met The Thrill Is Gone, Funky Blues.

Ja, luisteraars, zijn we bij het einde gekomen. En ik dank Elian Griffioen voor de techniek. En we gaan eruit met een mooie van Pap Stapels. Ook weer een gospel. En ik zou zeggen, take care, maak er wat moois van. En tot de volgende.

0: surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
0: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook drie bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste twee verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden twee minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de vier verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwerstad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Patrick Gibbon doet de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Thor Bjørn Risager, Samantha Fish en Amani Burnham. We hebben Going to New York als klassieker van de avond, Magic Sam in de basisbluescollectie en een mini-special over Rory Block. Maar eerst, ook in Nederland zijn er anno 2026 nog steeds pandjeshuizen CQ Lommerts.

Ja, William Clark had in 1992 dringend behoefte aan geld, cash dus. En hij was op weg naar de Pawn Shop Bound van Alligator album Serious Intentions uit 1992. William Clark was een heel fijne zanger, mondharmonica speler, pupil van George Harmonica Smith. En zowel van William Clark als van George Smith heb ik in de jaren 80 een LP uitgebracht. De eerste nieuwe cd van vanavond komt uit Denemarken, Thorbjørn Riesager. Hij heeft sinds 2002 een uitstekende achtmansband, zingt zelf, speelt gitaar en schrijft de meeste nummers. En zijn nieuwe album heet Live at Hotel Sizzle. En daarvan zo het originele en energieke Sin City. Ongetwijfeld een stad waar veel bluesliefhebbers wonen.

Ja, fraai gitaarwerk van Hubert Sumlin en natuurlijk de prachtige stem van Chester Burnett, also known as Howlin' Wolf, een unieke performer. The Stones, The Doors, Stevie Ray Vaughan, Paul Butterfield, Living Blues en Ten Years After waren fan van hem. En ik had hem dit jaar nog niet gedraaid, vandaar Wang Dang Doodle. En dat is van Wolf, die versie van Wolf, is de eerst opgenomen versie van deze Willie Dixon klassieker, dat is namelijk in 1960 opgenomen. En Coco Taylor had er een regionale hit mee in 1965 in Amerika. En onze eigen Living Blues had er een hit mee in Nederland in 1973. Op het eerder dit jaar uitgebrachte album Slowburn van Kim Wilson staat ook een Wolf-nummer, Howlin' for My Darling.

Robert Nighthawk, ook bekend als Robert Lee McCallum. Muddy Waters kende hem goed en was fan. Want Nighthawk speelde bijvoorbeeld op het eerste huwelijk van Muddy Waters in Mississippi destijds. The Moon Is Rising is uit 1952 en een goed voorbeeld van de fluwelen slide gitaarstijl van Robert Nighthawk. En hoewel hij al jaren in de jaren 60 overleed, is hij nog steeds populair. Want op dat Kim Wilson album wat ik daarvoor draaide, staan maar liefst twee Robert Nighthawk nummers. De tweede nieuwe cd is van de in Ethiopië geboren blueszanger-gitarist Amani Burnham, die op jonge leeftijd werd geadopteerd door een Amerikaans gezin. Hij is pas 20 jaar oud en een groot talent. En Roots and Wings is de titelsong van zijn recente debuutalbum.

Blueslegende Jimmy Reed, Going to New York, is een van zijn pakweg 25 bluesklassiekers. Deze werd opgenomen voor VJ Records in 1959. En is zeker 10 keer door collega's opgenomen. Onder andere door de Climax, Bluesband, Magic Slim, Smoking Joe Kubik, Omar and the Howlers. En jawel, zelfs door Pat Boone, die ik me nog herinner van Love Letters in the Sand, een single uit de jaren 50 in het platenrekje van mijn veel oudere zus. De mini-special van vanavond gaat over Rory Block, een Amerikaanse singer-songwriter die blues, folk, gospel en rootspop speelt. En dat doet ze inmiddels 61 jaar. Tijdens haar studie klassieke gitaar leerde ze Stephen Grossman kennen, een beroemde akoestische gitarist die ook heel veel blues speelde. En die introduceerde haar in de vooroorlogse Delta Blues. Op haar 15e trok Rory de wijde wereld in en ontmoette onder andere Mississippi John Hurt, Sonhouse en Reverend Gary Davis. En na optredens van haarzelf in Berkeley, Californië, maakte ze al in 1965 haar eerste LP. Het succes kwam later, toen ze tussen 1982 en 2002 15 albums maakte voor Rounder Records. En in Nederland had ze in 1988 een bescheiden hit met Lovin' Whiskey. En de afgelopen 15 jaar nam ze voornamelijk tribute albums op. Odes aan bijvoorbeeld Bob Dylan, Robert Johnson, Memphis Minnie en Skip James. James, u hoort drie nummers achter elkaar. We beginnen met Lovin' Whiskey uit 1988. Daarna een cover van een Skip James nummer Hard Time Killing Floor. En dat komt van het album Hard Luck Child. Een ode aan Skip James dus. En we sluiten af met een recent album van Rory Block dat ze onder andere maakte met special guest Jimmy Vivino. What Kind of Woman Is This? En dat komt uit 2025. Daar komt ze, Rory Block.

Ja, Rolling Rock met Jimmy Vivino op slide-gitaar. Ja, en het basis bluescollectie vanavond Chicago Blues, gitarist-zanger Magic Sam, geboren als Samuel Maggot. Hij nam in de jaren 50 voor Cobra Records klassiekers op, zoals All Your Love en Easy Baby. En in de jaren 60 volgden twee uitstekende LP's voor Delmark Records, waaronder Black Magic in 1968. Hij brak door op het Ann Arbor Festival in 1969 en daarop volgden veel boekingen. En zijn toekomst leek gebeiteld, maar op 1 december 1969 overleed Sam onverwacht aan een hartaanval. Hij werd slechts 32 jaar oud. Kortom, the same old blues.

Ja, The Late Great Magic Sam, The Same Old Blues, kwam van het album Black Magic, opgenomen voor Delmark Records in 1968. Met onder andere Eddie Shaw op saxofoon. Ja, de laatste nieuwe cd van vanavond is van roots rock zangeres gitariste Samantha Fish. Een Amerikaanse zangeres die een live remake heeft gemaakt van haar eerder uitgebrachte studioalbum Paper Doll. En zij gaat op bezoek bij een waarzegster.

De Amerikaanse singer-songwriter Samantha Fish met Fortune Teller van het live album Paper Doll. En ja, het is meer rootsrock dan blues eigenlijk, maar wel een lekkere gitarist hoor, die Samantha Fish. Ja, en ter afsluiting hebben we een andere hele goede gitarist van de Texaanse blues-rockband Smoking Joe Kubek. Dat was de lead-gitarist van die band. En de zanger-gitarist, tweede gitarist, want de band had eigenlijk twee uitstekende gitaristen, was Benoist King en die kwam oorspronkelijk uit Louisiana. En samen maakten ze in de jaren 90 een aantal albums. Een daarvan is Crying for the Moon. En daar gaan we zometeen ter afsluiting de instrumental van draaien. Korn Plays. U bedankt voor het luisteren. Patrick Gibbel, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.

0: En wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

0: Yeah, Suzanne. Oké.
1: Okay. Suzanne, terwijl het toch echt Suzanne is. Een hele goede morgenmiddagavond. Nieuwe uitzending van Come Sunday, wekelijks jazz magazine bij Gouwestad Radio. We begonnen met een jonge Duitse saxofoniste die haar weg heeft gevonden naar Amsterdam en hier vanuit resideert. En ja, lekker fris, hè? Ze heeft heel goed geluisterd naar Sonny Rollins. Maar ja, what the hell? Wie niet eigenlijk, hè? Maar ik hoorde echt Florida Freedom Suite voorbij trekken. Een hartstikke stoere plaat heeft ze gemaakt onder de titel Dark Horse. We hebben het over Suzanne Alt. En het stuk wat je hoorde was Oh Privaaf. Hou haar in de gaten, want dat wordt nog een keer een hele grote naam. En dit is echt een hele stoere plaat. We gaan verder ook met plaatjes draaien. Onder de naald Brooke Benton met een ongelooflijke inloopgroef. Daar is niks aan te doen. Soms heb je ze,

blijft een fantastische plaat, toch? 1961. De LP Candid Roach van Max Roach. Je hoort het stuk Freedom Day. En ja, Max werkte toen nog heel veel met zijn ex-echtgenoten later. Maar wat een fabuleuze zangeres was dat, Abby Lincoln. En voor de rest, ja, een bezetting. Die slaat als een klok. Eric Dolphy, Kenny Dorham, Coleman Hawkins, Booker Little en Mal Waldron. En Max zelf op de drums natuurlijk. Prachtige plaat nog steeds en opnieuw uitgebracht. Candid Roach uit 1961 van Max Roach. En daarvoor hoorde je met krakenal Brooke Benton. Het klinkt een beetje als de oude Charlie Rich. Ook zo fantastisch. Dearer Than Life. Ik heb nog één singeltje bij me en die rammen er ook tegenaan. 1984. Nou, deze man, die ken je echt wel.

Komt u maar binnen. Ja, deze mevrouw weet haar fans wel te vinden, hoor. Of andersom, de fans weten deze mevrouw wel te vinden. Saxofoniste Lakeisha Benjamin heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel We Dream. En een aantal gasten heeft zij uitgenodigd om mee te toeteren. En een van haar helden is Chief Adjoe. En die kennen wij natuurlijk allemaal ook nog als de trompetist Christian Scott. En die staat dus op deze plaat. Die hoorde u zo net dus met Mi Gente. Nou, fantastische plaat. En oi oi oi, wat speelt zij toch goed? Saxofoon klapper. En volgens mij stond zij op het North Sea Jazz Festival dit jaar. Lakeisha Benjamin dus. En de plaat draagt de titel We Dream. En daarvoor 1984 nog een hele jonge Nick Cave met zijn visie op In the Ghetto. Nou, dat leek best nog wel op die van The King. En deze plaat vond ik bijna een jaar geleden alweer in Maastricht. Ja, eerste persing. En dat kan je niet laten liggen. En wat blijft die ontzettend goed.

denk dat hij hier nog wel eens ontdekt moet worden voor het grote publiek. Maar in Amerika is het al een hele grote naam, hoor. Ik heb het over de Amerikaanse, in Amerika geboren gitarist, singer en songwriter Chris Bergson. Ja, zijn naam klinkt een beetje Zweeds, maar het is toch echt een Amerikaan. Al met de connotatie dat hij al geïntroduceerd is, inducted noemen ze dat in Amerika, in de New York Blues Hall of Fame as a master blues artist in 2015. En hij is geboren in 1976, dus dat betekent toch wel dat hij een aardige carrière achter zijn knoop heeft staan. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel East River Blues. En daar hoorde je het titelstuk van. Onthoud zijn naam dus, Chris Bergson. Of in New York zal het wel als Bergson worden uitgesproken. En daarvoor hoorden we Frank Zappa van de LP Just Another Band from LA. Met het nummer Call Any Vegetables. En nu een stem ook van vinyl. Ja, ik mocht hem echt voor een euro meenemen. En nu precies 40 jaar geleden was dit toch echt een hele grote naam. Je hoort haar niet zoveel meer. Why?

Ja, ik denk een half verstaander heeft een goed oor nodig. Toch? Ja, deze heb je wel herkend. Hè? Coleman Hawkins, toch een van de allergrootste saxofonisten van de 20e eeuw. En voor Sonny Rollins, ons ook pas ontvallen, die beschouwde hem bijna als een vader. Woonde toen Sonny nog heel jong was ook echt in de buurt van Sonny Rollins. Coleman Hawkins. En eens in de zoveel tijd, en terecht, zeg ik dan weer, wordt er weer een LP van hem heruitgebracht. In dit geval de LP uit 1953, The Hawk Talks. En om de verkoop wat sneller te laten verlopen, speelde Hawkins, en dat deden heel veel andere jazzmuzikanten ook, gewoon even een populaire hit van dat moment. Nou, dit was echt een hit. Giga in dat jaar. The Song from Moulin Rouge. En die hoorde je. En daarvoor hoorde je Mathilde Santing. Met een nummer wat wij eigenlijk allemaal kennen van Squeeze Tempted. En dat stond op de plaat Out of This Dream. En dat was een 40 jaar geleden. Toen ik student was, was dat echt een mega hit. En hoorde ik dat met enige regelmaat op zolderkamertjes of studentenkamertjes. Bij heel veel meisjes die toen uit de kast kwamen. En Mathilde heeft daarin, en dat mag echt gezegd worden, niet alleen prachtige platen gemaakt waarvan dit er één is, maar heeft daarin een hele grote en belangrijke rol gespeeld voor veel jonge meiden die toen in de kast zaten en er daarna uitkwamen. Dankzij het stoerheidsgehalte ook van Mathilde Santing. En naast haar eigen ensemble, want zo heette dat, speelde op deze plaat, en je hoorde hem ook, de gitarist Bill Frisell. En veel jazzmuzikanten staan op deze plaat te horen. Niet de nu komende, plaat 1980. Dit is wel even een paar minuten hele wonderlijke muziek. Luister.

Ja, en als het leuk is, dan moet je er altijd weer een punt aan draaien. Ai, ai, ai, ai, ai. Op de achtergrond nog steeds muziek van David Sanchez. Een man die in Puerto Ricaanse tenorsaxofonist, die duidelijk de sound van Puerto Rico laat horen. Een man die in Amerika ook al een hele grote naam is. En ik denk dat dit wel zijn doorbraakplaat gaat worden in Nederland. En dan hebben we dus de LP Tambo van David Sanchez. Van David Sanchez. Un Belén Pa Eddie was het nummer wat je tot je oren kreeg gedouwd. En wij gaan eruit. Een heel klein stukje Cecil Taylor met het European Orchestra. En dan is het weer einde van het verhaal. Ik wens je nog een hele fijne morgenmiddag, avond of nacht. En volgende week zijn we er weer. Tot horens, tot dan. Hoi!

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later.

0: Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.